0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huiden niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bert.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeide op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd, is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Column Het Eiland. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over het leven in het dorp en de omgeving. Deze week is het de beurt aan Henk van Leeuwen met zijn 17e column Het Eiland. In deze zomerse bijdrage neemt Van Leeuwen de lezer mee naar zijn stukje paradijs op de Westeinderplassen. Op het eilandje wordt volop getuinierd, maar de opbrengst is niet altijd voor de eigenaar. Vogels en andere dieren weten de moestuin minstens zo goed te vinden. Daarnaast kijkt Van Leeuwen met een kritische blik naar de regels voor bouwwerken op de eilanden en de handhaving daarvan. Want hoewel een beetje vrijheid en plezier bij het eilandleven hoort, geldt volgens hem ook hier, regels zijn regels. De Westeinderplassen zijn geen pretpark en dat moet vooral zo blijven. Lees de volledige column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Column Het Eiland. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over het leven in het dorp en de omgeving. Deze week is het de beurt aan Henk van Leeuwen met zijn 17e column Het Eiland. In deze zomerse bijdrage neemt Van Leeuwen de lezer mee naar zijn stukje paradijs op de Westeinderplassen. Op het eilandje wordt volop getuinierd, maar de opbrengst is niet altijd voor de eigenaar. Vogels en andere dieren weten de moestuin minstens zo goed te vinden. Daarnaast kijkt Van Leeuwen met een kritische blik naar de regels voor bouwwerken op de eilanden en de handhaving daarvan. Want hoewel een beetje vrijheid en plezier bij het eilandleven hoort, geldt volgens hem ook hier: regels zijn regels. De Westeinderplassen zijn geen pretpark en dat moet vooral zo blijven. Lees de volledige column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Bibliotheek Amsteland organiseert Week van de Ontmoeting. Van 13 tot en met 30 september staat de Bibliotheek Amsteland extra in het teken van ontmoeting, samen zijn en meedoen. In verschillende vestigingen worden activiteiten georganiseerd. Op zondag 13 september is er in Bibliotheek Uithoorn een gratis middag met muziek en de Nederlandse taal tijdens Zing Nederlands met me. Ook worden 3 gratis filmavonden georganiseerd met na afloop een nagesprek. Voor senioren is er op vrijdag 25 september in Bibliotheek Amstelveen de bijeenkomst Lang Leven Leren met verhalen, gedichten en gesprekken. In Bibliotheek Aalsmeer vindt diezelfde middag van 3 tot 6 uur de eerste kermis tussen boeken plaats. Bezoekers kunnen onder meer spelletjes doen, complimenten krijgen en zich laten verrassen door een literaire grabbelton. Op zaterdag 26 september is er in Amstelveen een Margrietochtend met schrijfster Marjan van den Berg. Een workshop smalltalk en een creatieve activiteit.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Business Lounge, thuiswerken en 40 jaar Pramarace. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 2 september staan actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en in bijzonder Aalsmeers evenement centraal. Werkgever wil thuiswerken beperken. Mag dat zomaar? Te gast is André Villet van Dutch Harbor. Met presentator Erik Verbeek praat hij over de discussie rond thuiswerken. Ook is er volop aandacht voor 40 jaar Pramarace. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum wordt binnenkort een speciale tentoonstelling georganiseerd. In Business Lounge wordt teruggekeken op 4 decennia Pramarace en wordt vooruitgeblikt op deze bijzondere tentoonstelling, want er staan geheimzinnige voorbereidingen op de planning. Business Lounge is te beluisteren en te bekijken op woensdag 2 september vanaf 7 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: vandaag.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: FC Aalsmeer wil zich revancheren. FC Aalsmeer wil komende zaterdag voor eigen publiek revanche nemen na de pijnlijke 6-0 nederlaag tegen SJC. De ploeg van trainer Erwin Tump krijgt aan de Beethovenlaan bezoek van ARC uit Alphen aan de Rijn. De Alphenaren begonnen het seizoen sterk met een 3-0 overwinning op promovendus Kolping Boys. ARC speelt, net als FC Aalsmeer, aanvallend voetbal en probeert de tegenstander voortdurend onder druk te zetten. De vraag is of Tump zijn speelwijze of opstelling aanpast na de nederlaag. Waarschijnlijk blijft de basis grotendeels hetzelfde. De eerste thuiswedstrijd begint zaterdag om 14:15 middags. De club rekent op de steun van de trouwe supporters. Na de tegenvaller in Noordwijk moet FC Aalsmeer laten zien dat het om een eenmalige misstap ging.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Meedenken over duurzame warmte. De gemeente Aalsmeer werkt aan een warmteprogramma voor Aalsmeer en Kuddelstaart. Daarin wordt beschreven hoe woningen en andere gebouwen in de toekomst duurzamer kunnen worden verwarmd en hoe aardgas uiteindelijk kan worden vervangen. Inwoners kunnen tot en met 30 september hun mening geven via een online vragenlijst op denkmee.aalsmeer.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De gemeente wil hiermee inzicht krijgen in wensen, zorgen en ideeën van inwoners. Ook inwoners die liever niet online meedoen, kunnen een papieren vragenlijst ophalen bij het gemeentehuis. De verzamelde reacties worden gebruikt bij het opstellen van het warmteprogramma. Begin volgend jaar wil de gemeente een bijeenkomst organiseren waarop een eerste versie wordt gepresenteerd. Inwoners kunnen daar vragen stellen en reageren op de plannen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse Stichting start hulpactie Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is een inzamelactie gestart voor slachtoffers van de recente overstromingen in Nepal. Door hevige regenval zijn gemeenschappen zwaar getroffen. Huizen zijn beschadigd of weggespoeld en landbouwgrond is verloren gegaan. Veel gezinnen hebben behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. De stichting werkt voor de hulpactie samen met haar vaste contactpersoon Dhruba Giri, oprichter van Sapana Village Social Impact. Via deze lokale partner kan de hulp volgens de stichting rechtstreeks terechtkomen bij getroffen gezinnen. Penningmeester Belinda Buskermolen roept inwoners op om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage, groot of klein, maakt verschil. De stichting heeft inmiddels meerdere donaties ontvangen. Daarnaast vraagt de stichting bij ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer om een financiële verdubbeling van de donaties tot maximaal 2.500 euro. Doneren kan via nepalbenefietaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vuur en Licht, live op radio en tv. Dit jaar beleef je Vuur en Licht nog meer live. Er staan camera's bij de ringvaart, bij de verlichte botershow en bij de pier, bij de vuurwerkshow. Radio Aalsmeer schakelt live tussen beide locaties. De vuurwerkshow wordt begeleid door muziek van Brian Baines. Wil je de show compleet beleven? Zet je FM-radio op 105.9 FM en luister naar de muziek die bij het vuurwerk hoort. Gebruik hiervoor FM en niet de digitale uitzending vanwege mogelijke vertraging. Langs de kade is de uitzending en de muziek van de vuurwerkshow ook via speakers te horen. De uitzending is live van 9 tot 11:30 s'avonds. Presentaties in handen van Erik Spaargaarde en Lennart Bader.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW-kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Aalsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioaalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Business Lounge, thuiswerken en 40 jaar Pramarace. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 2 september staan actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en in bijzonder Aalsmeers evenement centraal. Werkgever wil thuiswerken beperken. Mag dat zomaar? De gast is André Villet van Dutch Harbor. Met presentator Erik Verbeek praat hij over de discussie rond thuiswerken. Ook is er volop aandacht voor 40 jaar Pramarace. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum wordt binnenkort een speciale tentoonstelling georganiseerd. In Business Lounge wordt teruggekeken op 4 decennia Pramarace en wordt vooruitgeblikt op deze bijzondere tentoonstelling, want er staan geheimzinnige voorbereidingen op de planning. Business Lounge is te beluisteren en te bekijken op woensdag 2 september vanaf 7 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Verhalenderwijs met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs. En we zijn na de vakantie, iedereen is weer begonnen, dus wij ook. En zoals jullie gemerkt hebben, is Verhalenderwijs was even stil, er was veel muziek, we hebben herhaald. En we nemen met deze komende 4 afleveringen, nemen we met Verhalenderwijs een beetje een andere afslag. We gaan de komende 4 weken gaan we een 4-luik uitzenden over huiselijk geweld. Met vele verschillende invalshoeken. En dan denk je, hoe kom je nou bij huiselijk geweld? Ja, dat komt door de boeken. Want zoals jullie wel of niet weten, lees ik inmiddels boeken in die op Storytel te horen zijn en die bij de bibliotheek te downloaden zijn. En zo las ik een boek van Katja Bongers. En dat heette Weerbare Vrouwen. En dat ging over dit onderwerp. En dus trappen wij deze serie af met Katja Bongers als gast. Katja, welkom.
4: Nou, wat leuk om hier te zijn.
3: Nou, dat vind ik ook. Ja. Het is een beetje een lange uitleg. Omdat het is een beetje buiten de gebaande paden van verhalen, wat we met Verhalenderwijs doen. Maar interviews doe ik altijd met schrijvers. Dus met schrijvers en schrijvers. Dus dat is niet anders. Maar wat wel anders gaat zijn, is dat het past in een serie. En we gaan het, zeker het laatste uur, gaan we het gewoon hebben inhoudelijk over dit onderwerp.
4: Oké.
3: Okay. Ja. En hoe kom je hierbij? Het komt door het boek. Het komt ook door een ander boek. Dat zal ik misschien straks vertellen. En anders vertel ik dat volgende keer. De boeken zijn hierbij wel de ingang geweest. Maar het is ook zo dat in het onderwerp huiselijk geweld, intieme terreur, femicide, daar past het allemaal in.
4: Zeker.
3: De cijfers voor Aalsmeer zijn vrij laag. En ja, je kan je afvragen of dat inderdaad zo laag is. Zijn we zo gelukkig? Maar waarschijnlijk niet. Maar dus misschien verdient dit onderwerp gewoon meer aandacht. Ik had 4 hele goede aanleidingen om 4 gesprekken te doen. Ik zou er misschien nog wel 5 of 6 kunnen doen, maar dat vond ik nou ook weer wat veel. Dus we gaan het gewoon lekker over het boek Weerbare Vrouwen hebben vandaag. Geschreven door Katja.
4: Oké.
3: Okay. Ja. Dus Katja, ik ken jou ook niet heel goed. Hè? En de luisteraars thuis kennen jou ook niet goed. Wie ben jij?
4: Nou, Kasia Bongers dus. Sinds 2023 fulltime schrijver. Mensen vragen altijd, ja, wanneer ben je dat dan geworden en hoe? Nou, eigenlijk was ik dat al van heel jongs af aan. Ik vond het altijd leuk om...
3: Dat hoor ik meer.
4: Ja, ja. Ik vond het altijd heel leuk om dingen op te schrijven. En die eerste woorden die ik kon schrijven, dat vond ik echt geweldig. En ik weet nog dat ik op de zijkant van een cornflakes pak, daar was ruimte. En daar heb ik het eerste verhaaltje op geschreven. En dat was eend eet brood.
3: Dat is een echt verhaal.
4: Dat is een echt verhaal met een, nou ja, met inhoud. En ja, ik zal een jaar of vijf zijn geweest of zo. Ik weet niet. Dat kostte heel veel moeite om het op papier te krijgen of op dat stukje karton. Maar dat was het eerste. En daarna ben ik altijd blijven schrijven. Altijd brieven schrijven vond ik altijd heel leuk. Kleine verhaaltjes. Nou, en dat ging door ook tot mijn studie. Ik heb Europese studies gedaan. Daar moest ik ook veel essays voor schrijven en stukjes. En ik heb ook een lerarenopleiding Engels gedaan. Idem dito. En alles heb ik eigenlijk bewaard. Want ik kon er geen afstand van doen. Dat waren allemaal mijn kindjes, zeg
3: Babies,
4: maar.
3: Ja.
4: Dus dat heb ik op een gegeven moment allemaal in de grote doos gegooid. En elke keer als verhuizen, dan verhuisde die doos mee. En die werd steeds voller. En die stond daar onder in de kast. Nou, maak even grote 7 mijls passen. In 1995, laat ik daar beginnen, ben ik voor de Algemene Rekenkamer gaan werken in Den Haag. En dan denken mensen, Algemene Rekenkamer en dan schrijven, wat krijgen we nou? Dat is iets heel anders. Nou, laat me je vertellen, dat is eigenlijk heel vergelijkbaar.
3: En waarom is het vergelijkbaar? Nou, dat zou ik wel eens willen weten.
4: Ja, nou, een rekenkamer, die doet volgens sommige mensen niet anders dan rekenen. Want die denken rekenkamer, nou dat... Okay.
3: Ja, het zit in de titel, hè? Rekenkamer. Maar wat doet een rekenkamer?
4: Nou, een rekenkamer die doet onderzoek ten behoeve van de rekenschap. Daar komt het rekenen vandaan.
3: En wat is rekenschap?
4: Rekenschap
3: dan?
4: Is verantwoording afleggen.
3: Oh.
4: Dus zeg maar het bestuur, en dat kan het landelijk bestuur zijn, maar ook een gemeentebestuur, moet verantwoording afleggen over hoe ze beleid hebben uitgevoerd. En kort gezegd,
3: ze moeten laten zien of het wel verstandig is geweest wat ze allemaal gedaan hebben.
4: Ja, ze moeten laten zien dat wat ze gedaan hebben doelmatig en doeltreffend is. Zo staat het in de wet. En in huistuin- en keukentaal betekent dat, hebben ze gedaan wat ze moeten doen en heeft het niet te veel geld gekost.
3: Kijk, ja, dat snappen we ook.
4: Ja,
3: ja, ja, heel goed.
4: Nou, wat doe je dan als lid van een rekenkamer of als onderzoeker? Je gaat de boeken bekijken. Nou, dat kunnen van allerlei geschreven stukken zijn. Maar niet alleen dat. Je praat ook met mensen. En dat kan met een bestuurder zijn. En dat kan met een ambtenaar zijn. Maar ook met, nou, de burger. En daar heb je wat je noemt interviews mee. En daar maak je verslagen van. En alles bij elkaar geveegd. Dan trek je je terug in je hok. Ga je kijken, wat heb ik hier nou eigenlijk? Wat is het verhaal? Is het doelmatig? Is het doeltreffend? En daar ga je een rapport over schrijven. En dat is eigenlijk niet anders dan een boek.
3: Dat is ook tekst.
4: En dat moet is, je ook, dat is ook tekst en het moet kloppen met de feiten. En ik vond altijd, het moet een goed leesbaar verhaal zijn. Want als het niet goed leesbaar is, smijten mensen het onder in de bureaula of in het ronde archief. En dan is niemand erin geïnteresseerd.
3: Nee, dan komt er nooit meer wat van. Dan kan je er niks mee. Dan,
4: Dus ik liet het altijd, als ik dacht het is klaar, laat ik het een week liggen. Ook al was ik heel vlak tegen de deadline. En dan ging het nog een keer herschrijven om er een mooi lopend verhaal van te maken. En dan zeiden mensen tegen me, goh, ja, het is wel een verademing soms om dit te lezen. Zou je niet eens een boek gaan schrijven? Nou, leuk bedacht natuurlijk. Dat lag die hele berg materiaal. En eigenlijk had ik daar ook heel erg zin in. Want de beperking van zo'n rekenkamerrapport is, het moet heel feitelijk zijn. En je mag niet je eigen interpretatie erin leggen. En je mag ook niks verzinnen.
3: Hmm.
4: En dat leek me nou juist zo leuk om dat wel te doen. Dus wel gebaseerd op feiten. Maar toch ook een eigen interpretatie eraan. Nou, in 2011 ben ik voor mezelf begonnen. Toen heb ik een eigen onderzoeksbureau gestart. Dus ik verhuurde me, zeg maar, aan andere rekenkamers om het onderzoek te doen. Ik dacht van, dan krijg ik vast wel tijd. Fout gedacht. Ook geen tijd. En de stapel groeide nog steeds.
3: Ja.
4: En groeide en groeide en groeide. En toen kwam het in 2015, geloof ik, in de gemeente Hilversum tot een onderzoek naar de vrouwenopvang. Ook wel blijf van mijn lijf huis. En sinds de jaren 2010 heet dat ook al
3: vrouwen
4: oranje.
3: Opvang. Ik verstond fraudeopvang. Ik denk,
4: nee,
3: dat is
4: vrouwenopvang.
3: Vrouwenopvang.
4: Ja, want daar is de gemeente ook voor verantwoordelijk. En Hilversum heeft ook nog een centrumfunctie voor al gemeenten in het gooien. Dus ja, dat was ook echt iets voor de gemeente om te regelen, te bekostigen en netjes uit te voeren.
3: Daar kwam je terecht via dat werk van de Rekenkamer.
4: Ja, ik was toen lid van de Rekenkamer Hilversum. En in principe doe je dan het onderzoek niet. Waar het niet dat wij al heel snel het idee hadden van ja, we willen wel over zo'n onderwerp schrijven, maar we willen niet alleen over de vrouwen schrijven, we willen ook met ze praten.
3: Ja.
4: Want er wordt al genoeg over ze gepraat en dan, ja, dan krijg je soms ook wel wat ruis op
3: praat
4: de lijn.
3: Praat met mij.
4: Precies.
3: Praat Nederlands met mij.
4: Ja, maar ja, hoe ga je dat doen? Ik bedoel, normaal huurt zo'n rekenkamer een ander onderzoeksbureau in om dat te doen. Ja. Om netjes de schotten tussen, nou ja, het onderzoek.
3: Ja, het moet wel zuiver blijven. Er mag geen verstrengeling van belangen optreden.
4: En dat durfden we eigenlijk niet aan, want we wilden die vrouwen die nog in de opvang zaten niet in gevaar brengen. Het moest zeker anoniem blijven. We wilden ook niet dat de adressen bekend werden. Dus toen heb ik dat.
3: Nee, zeg.
4: Nee, dus toen heb ik bij wijze van uitzondering dat onderzoek samen met de secretaris gedaan en de andere twee leden van de rekenkamer. Daar plaatsten we zeg maar een schot tussen. Die deden de kwaliteitsborging en die controleerden ons. Ja, dus dat was wel even heftig, heel heftig.
3: Ja, waarom was dat heftig?
4: Ja, dat was heel heftig, want we hebben een aantal van die locaties bezocht en met die vrouwen gesproken. Die waren gelukkig heel erg bereid om met ons te praten van hoe het hun was vergaan. En ook om hun persoonlijke verhalen te delen. Ja, dat is echt om te huilen. Afschuwelijk. En ik had zoiets, ja, daar moet ik wat mee. Ik bedoel, ik wil daar iets over schrijven, maar nog steeds die tijd niet om dat te doen. Totdat corona kwam.
3: Ja, ja. Toen zat hij niet iedereen binnen.
4: Ja,
3: jij
4: nou ja,
3: ook?
4: Goed, ik kon best wel op afstand het een en ander doen, maar ik had ook om mij heen een aantal kwetsbare mensen die absoluut niet besmet mochten worden. Dus ik wilde niet op pad. Ik denk van, nou ga ik daarmee stoppen. Ja. Is klaar, ik zet het voorlopig even stil en dan ga ik eerst mijn eerste boek maken. Nou, het eerste boek heette Kangeroe in de Polder. Dat heeft daar al wel een beetje mee te maken.
3: Okay.
4: Met slechte familierelaties en hoe dat kan uitmonden in geweld. En sindsdien heb ik nog twee boeken geschreven. En het laatste boek is inderdaad Weerbare Vrouwen. En dat gaat specifiek over een vrouwenopvang en een groep vrouwen die de opvang runt.
3: Ja, ik weet er alles van. Ja. Ik heb het van cover to van binnen van voorkant naar achterkant gelezen.
4: Ja, prachtig ingesproken, dankjewel.
3: Daar gaan we het zo nog over hebben. Jij werkte bij de Rekenkamer. Je bent voor jezelf begonnen. Je richtte een onderzoeksbureau op. Je sprak met die vrouwen. Wat een huilverhalen allemaal. Dat kan ik me heel erg voorstellen, want ik heb dus inmiddels twee boeken helemaal die heb ik voorgelezen, die andere heb ik geluisterd vooral. Daar krijg je als lezer maar een heel klein beetje van mee.
4: Ja.
3: Ja, wat een treurverhalen. En soms dan hebben we die verhalen ook via het nieuws en vrouwen die vermoord zijn of die...
4: Ja, elke week onderhand heen.
3: Ja. Precies. Allemaal zuur in hun gezicht krijgen of allemaal andere eerwraak dan wel andere dingen. Het is echt... Ja. Je moet dit echt wel willen, dit onderwerp. Want als je er goed over nadenkt, dan is het echt heel erg.
4: Het is echt heel erg triest. Weet je, en ja, ik om mij heen van lieverlee heb ik heel veel gehoord. Ik kom zelf ook helemaal niet uit een harmonieus gezin. Dus ik heb ook wel het een en ander meegemaakt.
3: Ja.
4: En het is ook... Ja, dat wordt steeds beter. Maar het was ook altijd taboe om het erover te hebben. Dat is de laatste tijd iets beter.
3: Ja, het want mag... het was van wat er achter de voordeur gebeurt, daar heeft niemand anders mee te maken.
4: Precies. Ja. En zeker tot, zeg maar de jaren 70 deed de politie ook niks.
3: Nee.
4: Het was iets van, ja, u bent getrouwd, u moet het zelf maar uitzoeken. Achter de voordeur komen we niet.
3: Ja. Verkrachting binnen het huwelijk bestond
4: niet eens. Nee.
3: Nee.
4: Dus ik vind gewoon dat verhaal verteld moet worden. En waar ik een beetje mee heb geworsteld is van... Ja, ik kan het hele afschuwelijke verhaal vertellen.
3: Hmm.
4: En daar kan ik ook niks aan afdoen. Want sommige mensen maken gewoon verschrikkelijke dingen mee. Maar ik wil wel dat mensen na 10 bladzijden door blijven lezen. Dus het moet niet zo erg zijn dat ze het wegleggen.
3: Ja, dat snap ik.
4: Dus ik heb het ook hier en daar wel een beetje met een knipoog gedaan. Het moet spannend blijven.
3: Ja.
4: En je moet begrijpen hoe vrouwen komen tot wat er in het boek wordt geschreven. Misschien moet ik heel even de titel uitleggen. Ik had dat boek al bijna klaar. En toen keek ik naar een documentaire van Sunny Bergman.
3: Ja,
4: de mythe
3: Sunny
4: van,
3: heeft... klopt.
4: Het was, ik weet niet meer precies de titel, maar het was iets van de mythe van blauwe ballen. Dus mannen die zin hebben in seks. En dat moet dan, want anders dan gaat dat pijn
3: anders
4: doen.
3: Anders gaat het slecht met ze.
4: Ja, hoe verzin je het? Maar goed... En toen bestond het een landelijk bekende advocaat die helemaal aan het eind wordt geïnterviewd om zoiets te zeggen. Ik weet niet meer precies de bewoording, maar wat hij zei was, ja, waren die vrouwen nou maar weerbaarder, dan zou het minder vaak voorkomen.
3: Ja.
4: Nou, toen brak mijn klomp.
3: Ja.
4: Meteen dat de volgende dag.
3: Als, ook, ja. Als wens, als je hem zo zegt, als ja. je hem puur ja. neemt, zoals, is het waar?
4: Ja.
3: Waren ze maar weerbaarder?
4: Ja, alleen de ellende is, voor je het weet, leg je dan de schuld toch ook een deel bij die vrouwen.
3: En dat is wat er direct tegen. Achteraan komt, ja. Maar als pure wens ja. ben ik het er helemaal mee eens.
4: Ik ben het er mee eens, zolang het niet vingerwijzen wordt naar het slachtoffer.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd had ik zoiets van, ja, weerbaarder, maar wat krijg je dan? Is dat dan goed?
3: En, ja, oké. Okay.
4: En met dat idee heb ik het boek geschreven.
3: Heel goed, dan gaan we daar zo over verder. Jij hebt muziekwensen ingediend, dat vraag je altijd aan iedereen. En we beginnen met ABBA. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Ik denk dat op dit punt van het gesprek wel heel goed past.
4: Ja, ik denk het ook.
3: Ja, waarom dit nummer?
4: Nou, ik vind sowieso ABBA heel leuk. Dat is echt uit mijn jeugd. Dus ik ben nog steeds fan. En van vrouwen krijg ik meestal positieve reacties op het boek. Mannen zijn wat voorzichtiger, laat ik het zo zeggen. En je hebt zoiets van, ja, je hebt zeker een hekel aan mannen. Nou, echt niet hoor.
3: Nee.
4: Dus vandaar deze.
3: Oké, heel goed.

0: En dat was ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. In het vierluik van Verhalenderwijs op Radio Aalsmeer. Een vierluik over huiselijk geweld. En de eerste in de serie is het interview met Katja Bongers, die het boek Weerbare Vrouwen heeft ingesproken.
1: Nee, en geschreven. Daar... Jij hebt het ingesproken.
0: Sorry. heeft het... Ik heb het ingesproken, jij hebt het geschreven. Ja. Geschreven door Katja Bongers. Ja, ja, precies. Ja, zo is het. Ja, het is natuurlijk fijn, hè, als het zo'n ingesproken boek. Dat kan je gewoon downloaden. Mensen die Storytel hebben, maar dat heeft niet iedereen. Maar je kan bij de bibliotheek kan je het dan ook downloaden. Dus als mensen het willen luisteren, dan kan dat gewoon.
1: Volgens mij staat
0: het
1: zelfs ook op Kobo.
0: Op Kobo, bij de bibliotheek en inderdaad de Storytel.
1: En jij kan het zelfs downloaden van de bol.com als je dat zou willen.
0: Oh, staat die daar?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus wat ik heel vaak hoor, mensen die weinig tijd hebben, die... luistert in de auto als ze ver moeten rijden.
0: Doe ik ook. Ja. Ja. Of de hond uitlaten.
1: Ja.
0: Tuinwerk is heel goed om luisterboeken te doen. Lieve mensen, allemaal aan de luisterboeken. Ik heb vanmiddag nog even een stukje zitten inspreken. En ik dacht van, hoe lang zou het duren voordat AI het zo op melodie kan inspreken?
1: Ja, nou ja, het zal misschien wel komen. Ik hoop het niet.
0: Het komt, want, dat is gewoon zeker.
1: Want volgens mij wordt AI dan op een gegeven moment toch ook zo goed dat het hele boek geschreven wordt. Dat kan nu al, dan leest het niet lekker. Maar...
0: Nee, dat klopt. Ik merk het als ik het inspreek. Als het goed geschreven is, is het makkelijk om in te spreken.
1: Ja.
0: Ja. Dus als ik struikel en iedere keer weer overnieuw moet beginnen, dan
1: is er iets mee.
0: Dan is er iets mee. Ja. Laten we het zo maar zeggen. Ja. En het is wel grappig, want dit is natuurlijk audio ook. En mensen kunnen niet zien dat jij boekenoorbellen in je oren hebt hangen.
1: Ja, ik had ze speciaal ingedaan.
0: Hier hebben wij echt met een schrijfster te maken. Ja, ja, ja, leuk.
1: Ja, miniatuur van mijn eigen boekjes, hè, die hangen in mijn oren.
0: Oh, zijn het miniaturen van jouw boek? Ja. Oh, wat grappig. Nou, we zullen het zo op foto zetten.
1: Dan is goed.
0: Zullen we het op Facebook zetten. Dan kan iedereen even kijken. Het boek Weerbare Vrouwen. We waren gebleven bij en toen kwam COVID.
1: Ja.
0: Toen had je wel tijd om te schrijven.
1: Nou, ik had nog niet eens meteen het idee van, oh, nu heb ik tijd om dat te doen.
0: Want en niemand wist hoe lang het zou duren natuurlijk.
1: Precies, van, oh, wat gaan we nu doen? En ja, er was paniek in de tent bij ons thuis ook wel. Van, hoe gaan we dat doen met onze bejaarde moeder? En, oh ja, die woont eigenlijk helemaal niet in de buurt. Kunnen we daar dan nog wel naartoe? Ja. Dus ik was ook wel een beetje lam geslagen een tijdje. En ja, wat doe ik dan? Dan ga ik toch wel iets opschrijven. Dus ik ging dat opschrijven van, nou, dit is heel vervelend. Dus dat werd weer een verhaaltje. Dus dat verdween weer in die doos. Nou, en na een paar weken dacht ik ook van, nou ga ik het gewoon doen. En dan zien we wel hoe lang dit allemaal gaat duren. Maar dan heb ik in ieder geval iets om handen.
0: Ja.
1: Want je wil ook niet de hele dag met mijn overigens hele lieve, maar toch anders georiënteerde man tegen elkaar aan zitten te kijken, wanneer gaat het ophouden?
0: Ja.
1: Dus toen heb ik mijn eerste boek geschreven. En,
0: hoe heet je eerste boek?
1: Kangeroe in de polder.
0: Oké. Okay. En waar gaat dat over?
1: Dat gaat over een vrouw die is in Australië geboren, een jonge vrouw. En die komt met haar oorspronkelijk Nederlandse familie terug naar Nederland. En het loopt niet lekker in dat gezin.
0: Oké. Okay.
1: Daar gaat het over.
0: Ja.
1: Ik heb ook een deel van mijn eigen familiegeschiedenis erin gezet. Want ik ben zelf in Australië geboren. Mijn ouders hebben daar een aantal jaren gewoond. En nou, laten we er niet te veel doekjes om winden. Hun huwelijk was niet zo best. Dus na 4 jaar gingen ze weer terug naar Nederland. Dat was het gegeven. Gecombineerd met de interesse die ik toen al had voor huiselijk geweld en hoe dat binnen familie speelt.
0: Ja.
1: En eigenlijk wilde ik daar een detective van maken.
0: Ja.
1: Dat is niet helemaal geworden. Het is meer een thrillerachtige roman. En het duurde zo lang voordat je weer eens naar buiten mocht. Dus ik had dat boek klaar.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, dus toen duurde het overigens nog wel heel erg lang voordat het ook op de markt kwam, hoor.
0: Okay.
1: Want zo makkelijk is het niet.
0: Want waarom duurde het lang?
1: Nou, ik was niet de enige die bedacht had, ik ga nu een boek maken.
0: Ja. Iedereen had een huisdier genomen en andere mensen gingen
1: Die ging met honden wandelen, want dat

0: mocht. En de andere helft voor mijn gevoel dacht van, nou, dan gaan we maar eens een boek doen. Ja. En voor COVID waren het er kennelijk al heel veel die dat wilden. Maar nu was het geëxplodeerd. Nou.
1: Ja, want iedereen had tijd.
0: Ja, dus ik heb het manuscript aangeboden. Nou, volgens mij wel bij wel 30 uitgeverijen. En die hebben allemaal voorwaarden waaronder je dat moet doen. Dat moet allemaal weer anders. En heel veel die hebben gewoon op een gegeven moment op de website gezet: beste mensen, we nemen geen enkel manuscript meer aan. En ja. De mensen die dat, of de uitgeverijen die dat wel deden, die hadden zoiets van: don't call us, we'll call you. Maar ja. Dat deden ze dus niet.
1: Nee.
0: En ja, dat frustreerde me enorm. En ik had een hele goede vriendin van mij, is 30 jaar redacteur geweest bij een grote uitgeverij. Dus ik had iets van, ja, misschien ligt het dan aan hoe het opgeschreven is. Wil jij het voor mij redigeren? Nou, heeft ze gedaan. Ze zei, nou, dat valt alleszins mee. Dus dat kan het niet zijn.
1: Ja, je schreef al je hele leven, dus.
0: Ja, ja. Nou ja, iedereen heeft zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden en
1: blinde vlekken.
0: Fouten waar je in vastroest. Dus het is toch wel handig dat er iemand naar kijkt.
1: Zeker.
0: Maar ja, ik kon het gewoon niet aan de man brengen, zeg maar. Dus die heb ik in eigen beheer gedaan.
1: Oké.
0: En dan komt dus, ja, prima. De verkopen waren ook best wel aardig. Maar je wil je boek in de winkel zien.
1: Ja.
0: En dan heb je dus een probleem. Want al die mensen die graag hun boek aan de man willen brengen, hadden op een gegeven moment het pad van in eigen beheer ontdekt. En ja, er waren natuurlijk ook mensen die schreven over de zere teen van hun cavia met een K en dat soort dingen. Ja,
1: ik heb het heel eerlijk gezegd niet zo heel erg op boeken in eigen beheer.
0: Ja, maar dat is de standaard reactie. En ja, dan ga je toch een beetje leuren en zo. En dan is meteen zo'n ik ben een boekhandel gestaan en ik wilde het gewoon geven. Zo van, nou, lees het dan. En dan wilde het niet eens aannemen.
1: Nee.
0: Handen op de rug, zo van, welke uitgever? Ja, dan moet je wel zeggen in eigen beheer. Ja, daar beginnen we niet aan.
1: Nee.
0: Dan zeg je, ja, maar waarom dan niet? Ja, dat is bagger. Ik zeg, maar u heeft
1: dat
0: nog,
1: is meestal bagger.
0: Ja, maar zeg, nou, lees dan op zijn minst 1 pagina. Dan ziet u dat niet zo is.
1: Ja.
0: Nee hoor, ik heb een hele winkel en die heb ik met boeken en die heb ik ook niet allemaal gelezen. Ik denk, oh, nou, dat vind ik een hele aparte reactie, maar goed. Dus,
1: ook niet een hele verstandige, want het kan niet zo zijn. Er is niet altijd. Niets is altijd, niets is nooit en niets is alles.
0: Ja.
1: Dus alle boeken in eigen beheer is bagger. Dat is niet waar.
0: Nee, maar zo werd er dus wel op gereageerd.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus nou ja, na verloop van tijd lukte dat dan toch. Dus dan geef je ze in conciliatie. Dus het blijft nog je eigendom totdat het verkocht is. En dan reken je af.
1: Ja.
0: Dat ging wel. Maar ik denk van ja, ik moet toch wel iets anders verzinnen. Hoe gaan we dat doen? Nou, tweede boek, zelfde laak het pak. Derde boek, zelfde laak een pak. Dat was overigens makkelijker aan de man te brengen lokaal. Want dat heb ik in mijn eigen woonplaats gesitueerd. De titel daarvan was De Derde Baarnse Moordzaak. Wat oudere mensen weten.
1: Daar gaan mensen.
0: Ja, ja. En mensen die uit de regio komen. En vaak ook wat oudere mensen die weten dat er een aantal gruwelijke moordzaken hebben gespeeld in Baarn.
1: Ja.
0: En twee daarvan werden landelijk bekend. En ik had al dat verhaal geschreven. En in het mapje op mijn computer heette Derde Boek. En ik had het nog niet echt bedacht van, ja, wat moet de titel worden? En op een of andere manier viel toen het kwartje. Het moet De Derde Baarnse Moordzaak worden. Want het ging over een moord.
1: Ja.
0: Dus heb ik het toen naartoe geschreven. En dat was eigenlijk wel heel fijn. Want toen ging het in ieder geval lokaal heel erg goed lopen.
1: Ja.
0: Al was het dan in eigen beheer.
1: Ja.
0: Hè, waarvan nog steeds boekhandels zeggen van, nou ja, dat kan niks zijn. Nou. Maar de vierde is dan via een echte legitieme uitgeverij.
1: En hoe ben je daar dan aangekomen? Waarom ging de vierde wel via een uitgever? Was het dat onderwerp of was het wat anders?
0: Nou, die jongens en meisjes bij die uitgeverijen zijn natuurlijk ook niet gek. Hè? Die willen ook geld verdienen. Dus die gaan wel even kijken van, hey, wat zijn de recensies? Hoe schrijven mensen erover? Ligt het in de bibliotheek?
1: Ja.
0: Hoeveel ongeveer? Nou, dan kunnen ze gewoon. Je hebt een track record wat je dan kan laten zien.
1: Ja.
0: En dan ben je welkom.
1: Oké. Ja. Oké, en dan ben je uitgegeven en dan komt dat circus op gang. Hoe ben je ertoe gekomen om er een luisterboek van te maken?
0: Nou, ik had gezien dat deze uitgeverij, LSC, die is onderdeel van Cluster Effect. Dat is een groep van wat kleine uitgeverijen en die hebben ook luistereffect. Dat hoort daarbij. En als je met hun een uitgeefcontract sluit, wordt er altijd ook een luisterboek gemaakt. Nou, daar was ik super blij mee.
1: Helemaal goed. Hoe is het als je kindje wordt uitgegeven aan iemand die het dan gaat voorlezen? En dat doe je nooit zo als dat het in jouw hoofd geklonken heeft. Dat weet ik zeker.
0: Ja, nou vreemd. Vreemd. Ja. En ja, je hebt zoiets van, oh, klinkt dat zo? Oh ja, nou het is ook heel eervol. Maar het is eigenlijk net zo gek als dat je je eigen stem terughoort. Ja. Zoals nu, hè, met dat interview. Als ik dat terughoor, denk ik, oh god, ben ik dat?
1: Ja, dat ben ik. Maar dat komt omdat we onze eigen stem op twee manieren horen. Hè? Ja. Het klinkt in ons hoofd en het klinkt door onze oren. Ja. Dus wat je uitspreekt, dat komt via de lucht weer in je oren. En dan, dus daarom is het raar. Ja. Ja. Ja, ik heb gelukkig al zoveel teruggeluisterd. Ik weet het inmiddels. Ja, maar nou, wat leuk. Ben je tevreden met het luisterboek?
0: Zeker.
1: Ja, ja. Je gaat geen nee zeggen. Als
0: Okay. Maar ik heb ook al mensen gehad die het hebben geluisterd. Ook via de bibliotheek. En dan zoiets van, oh ja, ja. Dat ben jij. Ik zeg, nou, maar ik ben die stem niet. Nee, geef niet. Dat ben jij.
1: Ja, goed zo. Ja. Nou, dat is heel fijn dat mensen jou daarin terug horen. Ja. Ja, grappig. Hey, we gaan even nog een stukje muziek draaien voordat we overgaan naar de inhoud van Weerbare Vrouwen. En ik heb voorstaan...
0: Van Edith Piaf?
1: Van Edith Piaf.
0: Ja.
1: Waarom die?
0: Nou, zij zingt daarin dat ze geen... Je ne regrette rien, zegt ze. Dus ik heb nergens spijt van. Ni le bien. Dus niet van wat goed is gegaan. Ni le mal. Ook niet van wat fout is gegaan. Nou, dat lijkt me geweldig. Als je ouder bent op rijpere leeftijd, kan zeggen over je leven, nergens spijt van hebben.
1: Ja. En toen ging die mis. We gaan... die gaan we zo draaien. Killer Queen is de volgende.
0: Oké.
1: Okay. Leg die even goed uit.
0: Nou, Killer Queen, dat gaat natuurlijk over iemand die... Ja, dat is gewoon een wimp. Die staat er. Die is er. Kan zowel trouwens een man als een vrouw zijn. Hè? Het wordt gezongen door Queen. Dus ik vind dat gewoon een leuke statement. She's a killer queen. Dus daar is ze. En ik vind de muziek ook nog lekker.

0: Ja, en dan staat het weer niet goed en dan klopt het weer niet meer. En dan, nou ja, anyway. Waar is een technicus als je hem nodig hebt? Meestal niet, maar ja. Wij zijn op Radio Alsmeer in verhalende wijs Katja Bongers aan het interviewen. Dat is ook leuk om daar een werkwoord van te maken. Het gaat over weerbare vrouwen en het gaat over huiselijk geweld. De aanleiding om dit boek te schrijven, heb je net gezegd, is jouw onderzoek naar vrouwenopvang.
1: Juist.
0: Klopt, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Je hebt ook gezegd van, ik heb het een beetje wat speelser gemaakt, want anders dan haakt iedereen naar bladzijde 10 ook alweer af.
1: Ja.
0: Dat kan ik me ook voorstellen. Ik vond het leuk omdat je iedere keer een soort van nieuw hoofdpersoon hebt in het boek.
1: Ja.
0: Die haar eigen verhaal heeft. Ik vond het wel een hele slimme manier van iedere keer een andere invalshoek te kunnen vinden.
1: En dat komt gewoon omdat ik vond, wat ik al zei, die vrouwen moeten aan het woord zijn. En dat kun je niet. Het kun je in mijn optiek het beste doen door ze ook daadwerkelijk aan het woord te laten. Dus ieder hoofdstuk wordt verteld vanuit de persoon die aan het woord is. Dus ook in de eerste persoon.
0: Ja.
1: En dan heb je ook steeds een stukje voorgeschiedenis van zo iemand. Dan snap je hoe zij of hij, want er komen ook mannen in voor, bepaalde dingen doet en zegt.
0: Ja. Ja, het is steeds een soort van, nou, tussen haakjes, compleet verhaal.
1: Ja, de hoofdstukken zou je in principe ook los van elkaar kunnen lezen als kort verhaal.
0: Klopt, ja. Maar de onderlinge samenhang is overduidelijk.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik vond dat. Waarom heb je voor deze vorm gekozen?
1: Nou, wat ik zei, ik wil gewoon dat die vrouwen aan het woord zijn. Je moet niet over ze praten, maar met ze praten. Nou, dat kan niet in een boek, dus je moet ze zelf dan maar aan het woord laten.
0: Ja. Oké. Okay. En zijn dit ook letterlijk zo de teksten die je gekregen hebt? Of heb je dingen vermengd? Of heb je,
1: Ieder personage is opgebouwd uit wel 20 verhalen, zeg maar.
0: 20?
1: Of delen van verhalen. En dat kan. Ja, dat. Kijk, ik heb zo'n lekker opschrijfboekje vaak bij me. Hè? Dan denk ik van, oh, hier hoor ik iets, dat kan ik nog een keer gebruiken. Schrijf ik op, nou, bewaar ik gewoon voor later. En in die stapel in de kast, daar lag ook nog van alles. Maar het moet niet het verhaal worden wat te herleiden is naar één persoon. En trouwens, vaak is dat niet echt een afgerond verhaal, want je hoort maar één kant van het verhaal.
0: Ja.
1: Dus de personages zijn verzonnen, de verhalen zijn echt. Alleen één personage, dat zijn er misschien wel 20
0: meer.
1: En sommige 3. Ja. En, nou.
0: Maar 20 verhalen, oké. Okay. Maar zijn dat 20 verhalen allemaal met ongeveer dezelfde strekking? Of heb je ze gewoon op elkaar geplakt? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, dat gaat eigenlijk spelenderwijs als je ermee bezig bent. Je denkt, ik wil eerst eens even vertellen hoe dat nou komt. Dat vrouwen ertoe komen om privé een vrouwenopvang op te richten. In Nederland zijn mensen kennen wel de Blijf van Lijfhuizen, denk ik. Die heet het trouwens tegenwoordig ook Oranjehuizen. Maar dat zijn zeg maar de opvangplekken die georganiseerd worden en bekostigd worden uit gemeentebudget. Er zijn ook particuliere initiatieven. Dat zijn er heel weinig in Nederland. Maar ik denk van maar dat lijkt me eigenlijk het leukste om het daarover te hebben. Want dan kan ik vertellen hoe ze ertoe komen om zo'n opvang te maken eigenlijk voor zichzelf en voor hun vriendinnen die het ook lastig hebben.
0: Ja, ja.
1: En waar ik me gewoon kapot aan ergerde in alle verhalen die ik gehoord heb over huiselijk geweld, echt kapot aan heb geërgerd, is dat er vaak voor wordt gekozen om de vrouw het huis te laten verlaten. Die moet vaak zelfs vluchten om lijf en leden veilig te stellen.
0: Met de kinderen.
1: Vaak met de kinderen. En die man, laten we het maar even kortweg dan de dader zeggen, die blijft lekker in dat huis. En sterker nog, vaak als er kinderen in het spel zijn, dan wordt de vrouw gedwongen om levenslang contact te hebben met die man. Omwille van de kinderen die contact moeten hebben van hun vader. Dat staat een beetje op een kantelpunt, heb ik de indruk. Heel veel rechters en officieren van de justitie zeggen nu van, ja, vroeger zeiden we altijd, het is in het belang van het kind om contact te hebben. En dan moet die vrouw daaraan meewerken. Zelfs als er sprake is geweest van ernstig huiselijk geweld. Dat wordt wat milder. En dat kan soms ook wel op neutraal terrein, zeg maar. Zodat zo'n vrouw niet geconfronteerd wordt met die man. Maar ik dacht van, ja, hoe gaan we dat nou eens even anders aanpakken in dat boek? Ja. En daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja. Ja, leuk.
1: Naar aanleiding van die opmerking van die advocaat, die zei, ja, als vrouwen nou eens weerbaarder zijn. Nou,
0: ja.
1: Ik wil niet helemaal het plot verraden, maar die vrouwen ergeren zich daar ook allemaal aan dat die mannen dan lekker in dat huis blijven zitten.
0: Ja.
1: Nou ja, lekker. Maar,
0: ja, we gaan niet weggeven hoe ze dat oplossen. Maar dat klopt. Ja, ik vond ook een poosje geleden, ik denk een half jaar of zo, is dit ook op het nieuws geweest. En toen heeft een van de, volgens mij was het een rechter, een vrouwelijke rechter. Die heeft gezegd, ik heb het licht gezien en ik zou het nu anders doen.
1: Ja, ze zei eigenlijk wel van, ik heb er eigenlijk wel spijt van dat ik dat gedaan heb.
0: Ja,
1: zo lang.
0: Dat zei ze. Ja. Ja, dat klopt. En dan denk ik, dan heb je ook guts om dat toe te geven.
1: Ja.
0: Dat je niet zegt van, nee, ik doe gewoon wat ik moet doen. Nee, ik denk er nu anders over. Ja. En dat hebben we nodig.
1: Ja.
0: Mensen die, er is een uitspraak van Loesje, hè? Verander vastbesloten van mening.
1: Ja.
0: Ik hou ervan.
1: Ja.
0: Laten we elkaar een beetje helpen en laten we samen dingen doen. Dus ja, ik hou ervan. Dat vond ik heel dapper van haar. Het heeft grote indruk op mij gemaakt.
1: Ja,
0: ja zeker. Dus dit zijn allemaal verhalen van, welk verhaal staat je het dichtst bij?
1: Oh.
0: Of is het nauwste of dichtst bij je hart? Voor wie heb je de meeste sympathie, kan ik ook vragen.
1: Nou, ik denk voor, ja, er zijn allemaal hoofdpersonen in het boek. Hè?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat toch de persoon die het eerste aan het woord is, dat is de journaliste.
0: Ja.
1: Die onderzoek doet naar wat hier eigenlijk aan de hand is. Dat me meest nabij staat. Gewoon omdat het een onderzoekster is die uit gaat pluizen hoe het nou eigenlijk zit.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat ben ik eigenlijk ook een beetje.
0: Zelf ook. Zit er wat van jou zelf in?
1: Ja,
0: ja,
1: ja. En in ieder geval de manier waarop zij praat.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik hou er niet van om hele zweverige zinnen te maken met 100.000 bijzinnen, waarvan je aan het end denkt van, oh ja, wat zat er ook weer aan het begin om het te moeten begrijpen.
0: Ja.
1: Het moet goed Nederlands zijn. Het hoeft geen Jip en Janneke taal te zijn, maar het moet duidelijk zijn wat je bedoelt.
0: Precies, ja. Ja, heel goed. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vond het ook een buitengewoon sympathiek personage.
1: Oh, dan is dat goed gelukt. Dank
0: je. Ja, dat is goed gelukt. Ja, ja, ik zag zo. Ja, nou goed. Het onderwerp huiselijk geweld. Vind je dat onderbelicht wordt of onderbelicht is in Nederland?
1: Nou, het wordt de laatste tijd beter. Het is ook bespreekbaarder, heb ik de indruk. Alleen, net zoals met alle andere onderwerpen, de polariteit is heel groot.
0: Ja. En wat bedoel je daarmee?
1: Ja, er wordt vrij ongenuanceerd over gesproken. Ik heb bij mannen tegengekomen die wisten dat ik dat boek had geschreven. En die beginnen, ja, niet alle mannen, dat verhaal. Ja, nee, dat heb ik ook nooit gezegd. En waarom voel je je dan aangesproken? Als het niet over jou gaat, wat is dan het probleem? Ja, vrouwen die zeggen, ja, niet alweer hoor. Ja, jij bent toch ook gelukkig getrouwd? Ja, daar gaat het niet om. Er zijn heel veel vrouwen die dat niet zijn.
0: Ja.
1: En daar gaat het boek over. Ik bedoel, als jij zeg maar een detective schrijft over, nou, laten we dat dan maar even een simpele moord noemt. Dan zeggen ze ook niet tegen de schrijver, ja, maar niet alle mannen zijn moordenaars. Ja. Waarom ligt dit nou juist zo gevoelig? Nou ja, goed, en dat hele verhaal van niet alle mannen. Ja, ik zeg altijd maar, ja, maar als jij nou naar de groenteboer gaat en er staat een mand met appels op de toonbank en er staat bij gratis, neem er maar zoveel als je wil. En je steekt je hand uit en die groenteboer die zegt tegen jou, ja, pas op hè, eentje is er vergiftig. Wat doe je dan?
0: Ik heb geen idee.
1: Nou,
0: dan, geen
1: één? Nee, dan neem je geen één. Dus stel, van 1000 mannen is er eentje een engert.
0: Ja.
1: Dan kan je beter als vrouw op je hoede zijn. Snap je dat?
0: Ja,
1: ja, ja. Oh, dan vind ik een rot vergelijking en daar gaat het niet om. Nou ja, maar daar gaat het voor wat mij betreft wel om.
0: Ja, ja. Ja, je moet op je hoede zijn. Het is al erg genoeg. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En gelukkig zijn de meeste mannen niet zo. Ja, dat heb ik ook nooit ontkend.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee, want datgene wat goed gaat, dat komt niet in het nieuws. Hè?
1: Nee.
0: Dat hoor je niet.
1: En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dan worden ook mannen mishandeld door hun vrouw. Ja, dat zal ook gebeuren.
0: Dat klopt, ja. Ja, daar heb ik in van dichtbij heb ik dat, heb ik dat ook meegemaakt. Ja. Ja.
1: En dat is even erg. Het is
0: zo vreselijk.
1: Het ene is erg en het andere is ook erg. Maar het is niet dat omdat het andere ook bestaat, dat het andere minder erg is. En ik schrijf over die vrouwen. En ja, helaas, dat komt toch wel ietsje vaker voor.
0: Ja. Ja, dus de kunst is om in het onderwerp te blijven.
1: Ja, en ik merk gewoon dat nou ja, of het nou over politiek gaat of over nou zelfs koekjes bakken. Ik bedoel, het is heel moeilijk om iets te zeggen op bijvoorbeeld Facebook, zonder dat er meteen een hele diarree van vervelende reacties op je afkomt. Ja, en daar ben ik een beetje moe van.
0: Dat is een beetje standaard. Ja. Dat is op alles. Ja. Dus ja,
1: dan lees je het lekker niet.
0: Nee, precies. Zoek het uit. Zullen we even lekker naar Edith Piaf gaan luisteren?
1: Ja, fijn.

0: heerlijk.
1: Ja, mooi,
0: om zo te kunnen zingen. Wat fantastisch. Ik heb gewoon helemaal nergens spijt van. Ja. Dat is wel fijn als je dat kan zeggen.
1: Nou, lijkt me geweldig.
0: Ja, toch? Ja. Gaat er iets mis in de aanpak van huiselijk geweld, intieme terreur in Nederland, denk jij?
1: Ja, nou, wat in ieder geval misgaat is dat er te weinig opvangplekken zijn.
0: Dat hoor ik meer, hè?
1: Ja, ik heb nog even de laatste cijfers opgezocht. Hè. Er zijn 31 locaties van lijfhuizen in Nederland. En die hebben samen ongeveer 1000 opvangplekken. Maar er is een verdrag van Istanbul, wat overigens door Turkije inmiddels is opgezegd. Hè?
0: Ja.
1: Maar goed, en als je daar goed in leest, dan zou het aantal ongeveer het dubbele moeten zijn. Dus
0: wat is het verdrag van Istanbul?
1: Dat is een verdrag waarin landen zeggen dat ze huiselijk geweld zullen tegengaan met alle middelen die hun wettelijk ter dienste staan.
0: Oké. En dus volgens dat verdrag zouden we
1: ongeveer 2000 opvangplekken moeten hebben, dus in plaats van 1000. Ja. En nou ja, het vervelende is ook nog een keer dat vrouwen langer in de opvang verblijven dan dat eigenlijk de bedoeling is. Hè? Dus een noodbed, dus waar je even naartoe kan als je echt, nou ja, laten we maar zeggen, in elkaar geslagen bent en je bent echt niet meer veilig. Daar zou je maximaal 4 dagen op moeten verblijven en een echte opvangplek in zo'n huis niet meer dan 42 dagen. Maar meestal wordt dat echt heel veel langer. Dus die 1000 plekken kunnen niet heel goed worden gebruikt. Ja. Ja, hoe komt het dat ze daar langer blijven? Ja, ze kunnen ook niet doorstromen, want er is gewoon geen huis.
0: Er is geen huis, nee.
1: Het is geen huis. Dus ja, dat gaat mis. Wat ook misgaat uit de verhalen is dat vrouwen nog steeds, als ze aangifte willen doen bij de politie, dan hebben ze al een hele grote stap genomen. Hè? Laten we eerlijk zijn. Je moet toegeven, er is iets mis en ik heb hulp nodig. Ik moet naar de politie of ik moet naar veilig thuis. Of nou ja, bij de politie worden ze toch nog steeds vaak met een kluitje in het riet gestuurd.
0: Hmm. Hoe komt dat?
1: Ja, hoe het. Ja. Nou ja, het is een complex van factoren. Hè? Ik bedoel, er wordt wel gezegd, nou mevrouwtje, waar de twee vechten hebben er twee schuld. Of nou, kijkt u het nog maar even aan. Maar wat ook heel vaak gezegd wordt is van, realiseert u zich als u aangifte doet en we zien op uw lichaam sporen nu. Hè? Er is echt wel wat gebeurd, maar realiseert u zich dan dat we ook actie moeten ondernemen. Als er eenmaal een aangifte ligt, dan moeten we uw man ophalen en horen. En dan zou het ook wel eens erger kunnen worden. Dat is ook een moment waarop vrouwen dan denken...
0: Het is wel waar.
1: Ja, het is waar. Maar ja, het zou zo fijn zijn als zo'n vrouw, als ze de stap heeft gezet. Er moet natuurlijk een schifting worden gemaakt. Hè? Er zijn ook aandachtzoekers en nipding of zo. Maar laten we zeggen, err on the side of safety, zou ik zeggen. Dus neem het zeker voor het onzekere. Ga praten met die man. Nodig hem uit en ga kijken wat er aan de hand is. Maar dan zou het fijn zijn als die vrouw meteen even ergens anders kan verblijven. En dat kan niet. Het stokt. Ja, en nou ja, wat ook volgens mij misgaat is dat als er kinderen in het spel zijn, dat de relatie met de vader kosten moet worden bewaard. En dat betekent dat zo'n vrouw nog jarenlang steeds met de man geconfronteerd wordt. Dat is ook niet echt fijn natuurlijk.
0: Ja, maar kan je dat veranderen? Dat is niet echt veranderen.
1: Nou, je zou in ieder geval kunnen zorgen dat het op neutraal terrein plaatsvindt. Misschien onder toezicht.
0: De context kan veranderen.
1: Ja, dat kan veranderen.
0: Ja,
1: dat kan anders.
0: Ja, de begeleide omgang zou dat moeten kunnen zijn.
1: En het is ook heel moeilijk om straat- of gebiedsverbod opgelegd te krijgen aan zo'n man. Je kan ook niet verwachten dat de politie constant zo'n man op de hielen zit om te kijken waar die nou is. Maar ja, een enkelband zou daar het een en ander voor oplossen. En dat wordt niet heel vaak ingezet.
0: En er zijn inmiddels ook devices. Ja. Mensen. Dus er komt wel langzaam.
1: Dat heel langzaam wordt dat beter, maar het kan echt nog een stuk beter.
0: Ja. Ja, oké.
1: Kijk, het fijnste zou natuurlijk zijn als het in de opvoeding beter gaat. Hè?
0: Ja.
1: Waarom denken sommige mannen, niet alle nogmaals, en ik heb niks tegen leuke mannen, maar waarom denken sommige mannen dat zij dingen mogen?
0: Ja, terwijl de vrouw
1: doen.
0: Het niet wil.
1: Ja. En waarom denken zij dat een vrouw moet doen wat zij zeggen?
0: Ja, dat zijn allemaal.
1: Ik heb verhalen gehoord van vrouwen die werden in elkaar geslagen. Want die man die kwam thuis, die zegt, wat eten we? Ja, gebakken aardappels. Nou, het hadden gekookte aardappels moeten zijn. Bang, dan had ze weer een klap te pakken. Ik denk, dat gaat nergens over. Hou op.
0: Ja, dat is niet gezond. Nee. Ja, en we hebben natuurlijk ook te maken met problematiek. Of dit is niet problematiek, maar wel dingen als eerbraak.
1: Ja,
0: die
1: tuurlijk.
0: In buitenlandse culturen anders is dan hier.
1: Ja.
0: En dat is ook een realiteit.
1: Dat is ook een realiteit. Alleen dat is nog wel steeds een minderheid van alle gevallen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het meest huiselijk geweld en ook procentueel wordt gepleegd door witte, autochtone Nederlanders.
0: Nederlanders.
1: Ja, vrouwen zijn achter hun eigen voordeur onveiliger dan op straat. Ja, ik vind dat erg.
0: Ja, dat is ook heel erg. Maar dat is wel goed om te weten.
1: Ja.
0: Want de mensen vanuit een andere cultuur krijgen ook heel vaak de schuld. En
1: ja, dat zijn allemaal die mensen. Nou, echt niet.
0: Nee, dus het is goed dat je dat even zegt. Ja. Wat is de boodschap uit het boek? Wat is de boodschap die je over wil brengen?
1: Nou, twee boodschappen. Ik wil illustreren hoe simpel iets kan escaleren in een relatie. Hè, voor mensen die daar zelf misschien of maar heel zijdelings mee te maken hebben gehad. Ik bedoel, het begint heel simpel en onnozel en het escaleert. Hoe gebeurt zoiets? En dat echt niet alleen maar bij vrouwen gebeurt die dom zijn. Integendeel. Dat heb ik gewoon willen laten zien in die verhalen. Met de vraag eigenlijk, wat zou er veranderen als vrouwen weerbaar zijn, heb ik gespeeld. En aan de lezer het oordeel of dat lukt als vrouwen weerbaarder zouden zijn.
0: Ja, precies. Ja, want wat we allemaal niet hebben besproken is dat op het moment dat je in een relatie zit die heel langzaamaan van kwaad tot erger wordt. En je wordt geïsoleerd van je buitenwereld. En er worden je allemaal gewone dingen die je in vrijheid zou kunnen doen. Die worden je ontnomen.
1: Ja.
0: De vrouwen worden bang. Ik heb mezelf ook wel vaak afgevraagd van op het moment dat een vrouw mishandeld wordt thuis. Waarom gaan ze niet weg? Wat is jouw antwoord
1: erop? Dat schijnt een standaard vraag te zijn aan die vrouwen.
0: Maar het is. Ik leef in vrijheid. Ik heb deze problematiek is mij redelijk vreemd.
1: Ja.
0: Ik begrijp het niet.
1: Nee. Ja, ik denk dat je daar heel langzaam in meegroeit. En je ziet op een gegeven moment. Je vindt het ook misschien deels normaal worden. Je durft het niet te zeggen tegen je vriendinnen. Ja.
0: Zouden het ook.
1: Het is ook een soort Stockholm-syndroom, hè?
0: Ja, wellicht. En ik vraag me ook af of het niet een bepaald type vrouw is. Die zorgzaam van huis uit, zacht, meegaand. Weet je wel, allemaal dat?
1: Nee, dat is niet mijn ervaring uit die gesprekken. Nee, het is zo gevarieerd. Ja, het is soms echt verbluffend dat je denkt van ja, maar jij bent advocaat.
0: Ja. Wat ben ik blij dat ik dan even zo'n cliché gewoon even.
1: Ja.
0: Want ik weet het niet. Hè?
1: Ik heb een advocaat gesproken die het gebeurde jarenlang. Die wist de weg, maar kennelijk niet voor zichzelf.
0: En wat was haar antwoord op deze vraag? Waarom ging
1: Ja, zegt ze, ik kan het achteraf ook eigenlijk niet verklaren waarom het zo ging. Maar ik zat er nou eenmaal in.
0: Ja, het echt beyond me. Maar laat maar. Nou, vooruit.
1: En vaak zijn die mannen er natuurlijk ook een ster in om je te laten voelen en te laten beleven. En echt te doen geloven dat het ook vooral jouw schuld is.
0: Ja. Ja. Ja, en dat snap ik wel. Als je in een bepaalde omgeving zit en in een bepaald stramien zit. En als je inderdaad het of heel druk hebt met werk. Zoals bijvoorbeeld een advocaat of een andere drukke baan. Dat je ook niet goed toekomt aan het opzoeken van andere omstandigheden. Ja. Of om andere keuzes te overwegen.
1: Ja, en het is misschien niet erg genoeg voor hun gevoel van ja. Want het was één keer een tik en daarna was het vooral.
0: Viel het wel mee.
1: Ja, dus hoe erg is het? Ja, dat is erg.
0: Ja, zeker. Ja, het is heel erg. Katja, ik vind het heel spijtig. Ja. Het uur is om en we moeten andere dingen gaan doen. Dus
1: ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Nou, wat fijn. Ik vond het ook heel leuk om je hier te hebben. En het is inderdaad een onderwerp. Ja, ik vroeg me af van, is dit is niet een beetje overkill om hier 4 afleveringen aan te wijden?
1: Oh nee.
0: Maar ik denk dat het goed is dat we met z'n allen hier een beetje.
1: Ja.
0: Dat we hier goed over nadenken. Ja.
1: Het zou mooi zijn.
0: Ja, het zou zeker mooi zijn. Wij gaan verhalenderwijs afsluiten voor deze week. Volgende week komen we weer. En dan hebben we... Volgende week is het de 9e. Ja, ja. Dan hebben we het andere boek. Dus dan komt Ariana Hendricks komt hier spreken. Dus dan,
1: nou, die gaat ook luisteren.
0: Ja, dan gaan, ja. Gaan we eens horen wat zij in hun boek over dit onderwerp te zeggen hebben. Ariana is... familierechtadvocaat. En die gaat vanuit die hoek gaan we over dit onderwerp praten. Okay. Katja, heel erg hartelijk bedankt voor om hier te zijn. Dat je hierheen gekomen bent. En nou, succes met alle verdere boeken.
1: Dankjewel.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Het Uur van Puur met Anna-Maria.

0: Dit is het Uur van Puur met een speciale feestweekuitzending. Wat fijn dat je luistert. Het is buiten een beetje aan het regenen. De wegen rond de Aalsmeer zitten vol met auto's. En nou ja, we hebben er zin in. Dante.
1: Ja.
0: Nou, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, we zitten heerlijk hier in de studio. En het is een van de laatste uitzendingen van de Uur van Puur. Want we gaan misschien wel jongerenradio maken binnenkort.
1: Ja.
0: En ja, mijn vraag is, wat viel je op deze week?
1: Wat me viel deze week was dat ik het weer ontzettend druk begin te krijgen. Met school ook. Maar ook wel met de feestweek. En alle andere activiteiten hier in Aalsmeer. Zoals vuurlicht die eraan komen. Toch wel steeds meer die druk ook begint te voelen.
0: Wat je jezelf allemaal aandoet.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dat ook altijd natuurlijk. En wat ik voor de rest merk is ja toch wel dat mijn vakantie over is. Wat ik toch ergens wel een beetje jammer vind.
0: Nog steeds.
1: Ja, ik vind het nog steeds wel... Nou, eigenlijk toen het over was vond ik het niet zo jammer. Maar nu begin ik het weer jammer te vinden.
0: Ja, maar het is alweer bijna herfst, hè. Herfstvakantie. Maar ik snap het. Ik snap het. En nogmaals, je doet het allemaal jezelf aan. Want je had ook lekker vroeg kunnen slapen tijdens de vakantieweek. Maar,
1: klopt.
0: Of de feestweek. Maar de feestweek wordt wel echt heel smeuig en goed.
1: Zeker.
0: Wat viel mij op deze week? Ja, ik heb iets heel bijzonders meegemaakt gisteravond.
1: Oké.
0: Ik was bij een plek en daar hadden ze een ademcirkel.
1: Een ademcirkel.
0: En heb je enig idee wat dat kan zijn?
1: Ik denk dat het een soort... ik denk een soort yoga-cirkel. Dat je dan allemaal zo zit en dan dat je allemaal adem... Ja, ik weet het niet. Dat zit niet helemaal in mijn wereld.
0: Ik had het met mijn zoon erover en die ging helemaal een beetje zo heen en weer met zijn hoofd. Want het blijkt dat op YouTube allemaal filmpjes zijn... Van vrouwen die dan allemaal yoga doen en rare fratsen uithalen. Nou ja, wat we deden is, we gingen in een kring liggen.
1: Ja.
0: Nogmaals, het was echt heel tof, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar het was ook heel apart.
1: Ja.
0: En dan moesten we dus 3 kwartier lang in- en uitademen met ons mond open.
1: Ja, dat is interessant.
0: En dat is pittig.
1: Ja.
0: Want na 10 minuten... Heb je al een droge bek?
1: Ja, dat klopt.
0: Word je al helemaal gek? Dan is het 20 minuten, 30 minuten. 45 minuten. En het was heel intens.
1: Mm-hmm.
0: En ja, wat vond ik ervan? Ik vond het wel interessant. Ik vond de muziek ook heel mooi. Maar het was ook wel heel apart.
1: Ja, van wat ik hoor zou ik het ook apart vinden.
0: Ja, en daarna heb ik ontzettend goed geslapen.
1: Ja.
0: En je mag niet drinken na zo'n ademcirkel, want je bent dan heel open, zeggen ze. En het belooft ook dat de komende week ook heel anders wordt. En ik moet ook zeggen, toen ik vanochtend wakker werd. Ja, ademen is gewoon goed voor de mens. Ik denk als je niet meer ademt, dat het niet goed voor je is.
1: Dat denk ik inderdaad ook. Dat is denk ik niet heel praktisch.
0: Heel gezond?
1: Nee. Ja, interessant wel weer.
0: Ja, dat is interessant. Dus dat is een beetje mijn week.
1: Wat ik me dan wel afvraag, hoe ben je daar in vredesnaam beland, Annemaria? Want ik weet niet, ik zie niet zo snel. Ik krijg niet vaak de uitnodiging voor een ademcirkel.
0: Ja, misschien is het toch wel iets vrouwachtigs. Want mijn zoon vroeg ook aan mij, waren het alleen maar vrouwen? Ik zeg, ja, het waren alleen maar vrouwen. Was ook iemand helemaal uit Ermelo.
1: Oké. Okay.
0: En het was heel apart. Het was echt heel apart. Het was echt heel apart. En als je me zou vragen, ga je het nog een keer doen? Ik denk wel dat ik het nog een keertje ga doen.
1: Oké. Okay. Dat is dan wel positief.
0: Ja, maar je zou ook denken van je kan ook zelf ademen. Als je gewoon gaat liggen in je kamer. En je gaat gewoon met je mond open.
1: Ik denk 45. Dat in principe dat hetzelfde effect heeft.
0: Ja, nou ja, oké. Okay.
1: Nou ja.
0: Maar dat was in ieder geval een hoogtepuntje van mijn week. Maar de hoogtepunten van de komende week. Daar gaan we het over hebben tijdens deze uitzending. Want er is maar 1 feestweek die telt hier in Nederland. En dat is de feestweek van Aalsmeer.
1: Ja.
0: En het gaat in ieder geval weer ontzettend gaaf worden.
1: Ja.
0: Ik heb vandaag ook aan mijn zoon gezegd van ga je niet helemaal kapot. Nou, zegt hij, het is lastig. Ja. We gaan samen eventjes de week doornemen.
1: Ja.
0: Als jij denkt aan de feestweek, wat denk je vooral aan?
1: Waar ik vooral aan denk is toch wel de gezelligheid in de tent, de late avonden en toch wat vermoeide dagen daarna. Maar toch wel vooral die gezelligheid die je altijd hebt.
0: Dus die zweettent.
1: Ja, dat het lekker gaat regenen. Okay. Ja.
0: Ik denk vooral aan de tentdienst, vind ik heel leuk. Dat is op de zondag, gaan we het zo meteen over hebben. Praamrace,
1: ja.
0: Dat wordt heel te gek. Zeker. En natuurlijk ook de proefvaart. Dat is komende zondag. Eigenlijk begint zondag al de feestweek.
1: Eigenlijk zaterdag.
0: Oh, wat is er zaterdag?
1: Nou, vuurlicht.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh. Yes, stom. Ja, ik kijk op het programma van Feestweek en daar staat natuurlijk geen vuur en licht, want dat is weer een andere groepie.
1: Klopt.
0: Oké, vuur en licht was ik vergeten.
1: Ja.
0: En oudere avond is er volgens mij ook, of een oudere middag is er.
1: Een oudere middag?
0: Nou, we gaan gewoon even per dag gaan we het voor langs. Waar zie jij vuur en licht?
1: Waar zie ik vuur en licht? Ja. Ik zie het van verschillende plekken. Ik ga eerst de botenshow kijken. Vanaf een boot. En ook nog even vanaf de kant. Ik ben die meer gaan filmen, dus het is allemaal nog een beetje kijken.
0: Wat ben je aan het filmen?
1: Voor Asmeer in beeld.
0: Ja, maar wat ga je filmen?
1: Alles. De verlichte botenshow, vuur en licht. Interviews van de boulevard en zo.
0: Dus, leuk. Leuk.
1: Maar ik sta ook op de watertoren met de camera.
0: Hoe cool is dat? En met wie sta je daar?
1: Ik sta daar met mijn crew.
0: En wie zijn je crew?
1: Mijn crew, dat is Vince Hogendoorn, Sam Varenhorst, Floor Mast en Amber Jongens. Dus we zijn in totaal met z'n vijven. We gaan niet met z'n vijven allemaal de toren op.
0: Nee?
1: Dat wordt wat krap, ook omdat er ook nog andere mensen zijn.
0: Makkelijk, hoor.
1: Ja, maar er zijn ook nog andere mensen.
0: Ja, dat is waar.
1: En ik ga geen namen noemen, maar ook iemand heeft hoogtevrees. Dus het valt sowieso iemand af.
0: Wil ik dat vragen? 1 op de 10 mensen heeft hoogtevrees, hè?
1: Nou, dus dat zie je nu precies hier, ja.
0: En ben jij dat?
1: Nee, anders zou ik niet naar boven gaan.
0: Weet je dat zeker?
1: Ik weet heel zeker.
0: Ja, 1 op de 10 mensen heeft hoogtevrees. Mm-hmm. Oké, dan gaan jullie de toren op. En wat ga je allemaal doen?
1: Ik ga bij het vuurwerk sowieso de toren op om het vuurwerk te filmen. Waarschijnlijk ook nog de intro daar filmen. Maar voor de rest ben ik vooral wel beneden. Want daar kan je toch wel mensen interviewen. Anders sta je daar een beetje krap boven.
0: Na het vuurwerk denk ik dan. Of nog voor?
1: Ook voor.
0: Oh, leuk.
1: Dat mensen daar zitten op een hoe noem je dat?
0: In de regen.
1: Dekentje in de regen. Om zo maar te zeggen. Ja. En dat ze dan daar zitten en dan 2 uur van tevoren. En dan, nou ja. Dat, ja.
0: En dan is het vuurwerk.
1: Ja.
0: Zijn er dit jaar weer drones?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, weet ik ook niet.
1: Dat zou ik even kunnen opzoeken zo. Ik durf het echt niet te zeggen.
0: Nee.
1: Ik weet tenminste dat er inderdaad een nieuwe organisatie is die dit gaat doen. En hopelijk wordt het dan iets heel moois.
0: Oké, dat is dan de start van de feestweek. Dan hebben we de tentdienst op de zondag.
1: Ja.
0: Ik heb dat al een paar jaar meegemaakt.
1: Ja.
0: En de tentdienst is een samenwerking van 6 kerken in Aalsmeer.
1: Ja.
0: En meestal hele goede techniek.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Heel veel camera's. Heel veel mensen op. Heb jij de tentdienst al een keertje opgenomen?
1: Ik heb hem vorig jaar opgenomen. Ik heb hem niet gefilmd toen. Ik was er wel. Maar ik heb het uiteindelijk niet gebruikt. Omdat natuurlijk ook radio. Omdat het toch net niet was wat wij wouden vastleggen. Ja.
0: Je vond het niet sexy genoeg?
1: Nee. daar komt het op neer. Ik vond het wel leuk om te zien, maar het was ook voor mij niet het meest boeiende van de feestweek, denk ik.
0: Ja, wat ik zo leuk vind van de tentdienst is, het zijn allemaal schoongeboende mensen. Ze zien er allemaal heel goed uit, allemaal naar de kappen geweest. Iedereen ziet er echt uit op hun paasbest.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het natuurlijk spektakel. Dus het is mensen op het podium. Ja. Iedereen kent de liedjes die ik niet ken. Dat vind ik ook fascinerend.
1: Ja.
0: En er is één zo'n opwekkingslied. En dan gaan ze allemaal op de grond stampen. En het is natuurlijk een houten vloer. En dat is echt super cool.
1: Oké. Okay.
0: Ja, misschien dat we die zometeen nog even kunnen draaien. We gaan het even proberen. Dan gaan we lekker stampen. En dan is de maandag.
1: Ja.
0: Wat is er op de maandag?
1: Dan is in de avond de spie sportavond. Voor de rest is in de middag ook niks. Dus dan heb je een optreden van Jeffrey. Even kijken. Ja, van Jeffrey. En dan de tent gaat open om 19:30. En dan gaat hij weer dicht om 12:00. Dus dat is ook wel heel leuk. Ik was daar vorig jaar filmen inderdaad.
0: Ja, en hoe was de sfeer toen?
1: Nou, dat is toch altijd wel heel leuk. Vooral om het team samen te zien en dan toch al die lachwekkende spelletjes te zien waar ze dan allemaal toch aan het strijden zijn.
0: Dat
1: om
0: was
1: te
0: een
1: winnen.
0: Stokpaardje vorig
1: ja,
0: jaar.
1: Klopt. Dat was erg leuk om te zien.
0: Dat was erg leuk ja. om te zien. Ja. En ja, mensen bloedfanatiek.
1: Ja.
0: Want het gaat om je startbewijs, toch?
1: Ja, denk ik. Ja,
0: ja volgens mij wel. Als je dan dat goed doet, volgens mij gaat het niet om punten. Het gaat echt om wanneer je mag
1: volgens
0: starten.
1: Mij ook. Ja.
0: Oké, dat is al lachen. En ja, dan nog net voordat de muziek begint, gaan we even nog naar de dinsdag.
1: Ja.
0: Wat is er op de dinsdag?
1: Op de dinsdag heb je een nostalgische film, nostalgisch filmfestival. In de middag en in de avond. Ik weet niet of er nog tickets zijn, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, het was een hele lange rij.
1: Ja, ik weet wel dat de avond uitverkocht was, maar dat de middag volgens mij beschikbaar was. Maar ik weet niet of dat nog steeds is.
0: Ik ga in de avond.
1: Ja. Nou ja, ik ben er denk ik ook wel, maar dat ja.
0: Ja, het is gewoon leuk om samen die film te bekijken. En dan, kijk, ja. ik kom natuurlijk niet uit Aalsmeer.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet het allemaal van foto's en van verhalen hebben.
1: Ja.
0: En dan is het ook wel leuk om het in bewegend beeld te zien.
1: Ja, ik denk dat ik ook al bij de niet filmen. Want ja, er valt niet zo heel veel te filmen uiteindelijk.
0: Nou, ik denk het wel.
1: Ja, maar ik mag ook niet alles filmen. Want,
0: waarom niet?
1: Nou, omdat ik dan de film ga filmen.
0: Nou ja, wat ik dus denk is dat het zijn allemaal mensen die verhalen hebben. Die hebben een heel compleet leven achter de rug.
1: Ja.
0: En daardoor heel veel kunnen vertellen over wat ze gezien hebben.
1: Ja.
0: Waarbij je het over 20 jaar heel blij bent dat je dat hebt opgenomen.
1: Ja.
0: En niet alleen jij, maar ook de familieleden. Dus ik denk wel dat het van waar is.
1: Ja, misschien ook wel. Maar ja. Ik ga daar.
0: Misschien heb je kunnen overtuigen.
1: Ik ga toevallig vanavond aan het draaiboek werken. Dus dan ga ik sowieso even alles bekijken.
0: Nou, dan is dit een vol proefje van de feestweek. We gaan lekker naar de muziek. Wat voor muziekje wordt het?
1: Nou, ik heb een nummer wat toch wel heel veel bij feestweek past. En eigenlijk ook bij heel erg bij Aalsmeer. Ik heb Jan Lelieveld.
0: Oh, leuk.
1: Ja. Nou ja, dus we gaan naar...
0: Het lied van Jan Lelieveld.
1: Ik heb hier wel de remix staan.
0: Oh, leuk. Oh, ja. Dit is Aversion. Dit is de heftige versie.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, kom maar op.
2: Als ik s'avonds laat naar huis rijd en kom ik ergens ver vandaan, dan word ik altijd pas weer vrolijk als ik het woord Aalsmeer zie staan. Terug naar

0: Ja, Jan Lelieveld hier op Radio Alsmeer.
1: Mooi. Wat een prachtige stem is het toch?
0: Ja.
1: Echt. En Aversion ook super tof dat ook die nieuwe generatie dit voelt en dit zingt. Ik word altijd heel blij en heel trots.
0: Ja.
1: We gaan verder met de feestweek.
0: Ja.
1: En de feestweek duurt en duurt en duurt. Dan gaan we van een nostalgische filmfestival gaan naar naar de woensdag 9 september.
0: Ja, met de Rabo Kindermiddag.
1: Heb je dat wel eens meegemaakt?
0: Ja.
1: Oh, hoe is dat? Wat is dat?
0: Ik weet dat ik er als een basisschoolleerling erheen ging. En dat ik dan allemaal spelletjes en zo. Zo'n race simset.
1: Wat leuk.
0: Dat was er toen. Ik weet niet of dit er nu weer is. En de koe die je kon melken altijd.
1: Is dat zo?
0: Een opblaaskoe die je kon melken. Allemaal spelletjes en dingetjes. Allemaal activiteiten voor kinderen. Ja, ik vond het altijd heel erg leuk.
1: Met hoeveel kinderen zaten jullie daar? Of kon je dat niet echt inschatten?
0: Oh, dat weet ik niet. Het was natuurlijk ook niet vanuit school. Het was meer dat je dan zelf in je vrije tijd erheen kon.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja. En toevallig, dat weet ik. Want ik zit zelf op Juverta Mavo Alsmeer. Maar het wordt dus georganiseerd door de derdejaars. Mijn ENO, bedrijfseconomie. Klas.
1: Ja, dat zijn natuurlijk de kleintjes, want jij bent al 4 jaar.
0: Ja. dus dat...
1: Leuk, diverse spellen met leuke prijzen zie ik. Optreden van Monique Smit. De tent gaat open om 2 uur. Begint ook echt om 2 uur en het eindigt om 4:15. Okay. Toegang is gratis.
0: Ja, dat klopt.
1: Heel leuk. En in de avond hebben we dan...
0: Alsmeer Live.
1: Met onze coole Erik Spaargaren.
0: Zeker. En ook met Teun... Landzaat.
1: We kijken elkaar aan. Ja. Ik denk dat de familie is van Bram Landzaat.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, ja, ik hoop het. En we gaan even kijken wat hij dan precies doet. Ramon Fortier en de Dirty Daddies. Dus dan gaat het dak eraf van de tent. De tent gaat open om 8 uur.
0: En sluit
1: einde
0: om 1.
1: Is 12.
0: Sluit om 1.
1: Ja, en dan een beetje afborrelen.
0: Ja.
1: En dan gewoon de volgende dag lekker naar je werk. Lekker vroeg.
0: Ja.
1: Als je op de veiling zit, heb je misschien nog maar 3 uurtjes te slapen.
0: En dan kan je, als je wil, nog in de middag donderdag naar de dag van je leven feestdag.
1: Het is een feestdag voor mensen met een beperking. Georganiseerd door... Dirkie Box.
0: Klopt.
1: Van Total Copy Service.
0: Zeker.
1: Echt fantastisch dat hij dat doet.
0: Ja.
1: Aanvang is om 10 uur. Ja. Wie treden erop?
0: In de middag niemand.
1: Oh, maar ik denk het wel. Vaak is er wel iemand die optreedt.
0: Maar dat staat tenminste niet vermeld.
1: Nee.
0: Maar wel heb je in de avond Gerard Joling onder andere. Onze Alsmeerse volkszanger.
1: Ja. Xander de Buissonnier zie ik. Etilia Rombly.
0: Emma Heester.
1: De Boston Tea Party, die zijn echt fantastisch.
0: Ja. En DJ Joost.
1: Ken jij die?
0: Die is er eigenlijk elke... Volgens mij, als ik het goed zie, elke avond. Die draait tussen de sets van de andere artiesten op.
1: Oh, leuk.
0: Eigenlijk best wel bekend bij Feestweek Alsmeer. Soort tussen DJ.
1: Nou, de tent gaat open om 8:30.
0: Ja.
1: Einde is om 1 uur.
0: En hij sluit om 2.
1: Oké, dat is best wel lang nog. En flink uitverkocht.
0: Dat klopt zeker.
1: Dag van je leven zie ik aanvang. Ja. Ik zie in ieder geval dat de dag ervoor bij Alsmeer Live dat het nog niet is uitverkocht.
0: Jawel, alles is uitverkocht.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou, het staat er niet op de site.
0: Ja, maar dat ja.
1: Hebben ze gewoon even niet bijgezet.
0: Hebben ze er niet bijgezet.
1: Hmm.
0: Ik zou nog 1 keer kunnen checken.
1: Dan de beroemde datum 11 september.
0: Ja.
1: Dan is er in de

0: Vrijdag seniorenmiddag met Yvonne Kanters.
1: En in de avond heb je meerdere optredens van natuurlijk ook DJ Joost, maar ook de outsiders Donny, Marco Schuitmaker, Metal Theo en Bilal Wahib.
0: Bilal Wahib, ja. En de outsiders zie ik.
1: Ja.
0: Dat is niet echt mijn genre.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Nou ja, veel van mijn klasgenoten gaan er wel naartoe. Dat is natuurlijk wel een beetje van mijn leeftijd.
0: Ja, Marco Schuitmaker is wel een engelbewaarder, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat wordt wel leuk. Dat wordt wel leuk. Ja, ik ben dan toch iets meer voor de... Voor de seniorenmiddag. Ik zie
1: dat woensdagavond zijn er nog tickets beschikbaar. Voor de rest niet.
0: Woensdagavond zeg je?
1: Ja, woensdagavond zijn er nog kaarten beschikbaar. Ja, voor precies. De Aalsmeer Live met Erik Spaargaarde.
0: Nou, dan is de site wel helemaal up-to-date.
1: Ja. Nee, want er staat dat zaterdag nog wel kaart zijn. Maar die zijn er niet.
0: Oké. Ja, het gaat ook snel, snap ik ook.
1: Ja.
0: Dan zijn we bij de vrijdag, 11 september dus. En dan zaterdag 12 september.
1: Ja. Nou ja, dan heb je sowieso de finish van een pramerace in de middag.
0: Ja, 's ochtends vroeg met z'n allen naar de Pontweg.
1: Ja, zeker.
0: Heb je al de Praam en Penta podcast geluisterd?
1: Ik heb hem zeker geluisterd. Jij?
0: Nog niet. Nee, oh. Zit er een aanwijzing in?
1: Oh, volgens mij wel. Dat durf ik niet. Ik heb hem wel geluisterd, maar niet heel oplettend. Dus het kan zijn dat er een aanwijzing zit.
0: Mocht iemand luisteren. En je weet de aanwijzing van een Praam en Penta podcast, geef het door, alsjeblieft.
1: Ja, mail naar studio@radioalsmeer.nl.
0: Ja, en je kan ons ook bellen.
1: En je kan ons ook altijd bellen op Annemaria.
0: Ja, zeg maar.
1: 0297, zover weet ik het. En dan gaan we even kijken. Ik heb hem hier ergens.
0: Super makkelijk.
1: 0297-325858.
0: Ja. Laat het even weten. Dan gaan we het zo meteen over de Praamrace hebben.
1: Ja.
0: Eerst lekker muziekje wat wordt gedraaid.
1: Ik heb hier Ace of Base met Happy Nation staan.
0: Lekker.

0: Ja, dit is een speciale uitzending over de Praamrace en de feestweek van Radio Aalsmeer op Uur van Puur. Mijn naam is Anna-Maria, achter de knoppen zit Dante Heideman.
1: Ja.
0: En we vermaken ons kostelijk met de volpret.
2: Zeker.
0: En het is toch een bijzondere plek altijd om één keer in het jaar met z'n allen samen te zijn. Alle mensen weer de broeder in Aalsmeer. Iedereen die is plotseling familie en vriend van elkaar.
2: Ja.
0: En ik heb in het Oud Nieuws gelezen. Dat is het historische blad van Aalsmeer, van de historische vereniging. Hoe het vroeger ging met de feestweek. En wat er in die tijd gebeurde, mm-hmm. is dan kwam er, vooral de doopsgezinde mensen hadden dan hun beste kloffie aan. Die hadden allemaal zwarte kleren aan.
2: Okay.
0: En in die tijd mocht iedereen zijn peertjes naar de bakker brengen.
2: Ja.
0: En die ging dan de peertjes in de oven doen. En de hele buurt had dan gestoofde peertjes. Dat vind ik ook super schattig. Hè, want dit is de tijd natuurlijk dat je peren gaat oogsten.
2: Ja.
0: Dan werd er een koe geslacht. Dus dan had iedereen ook lekker te eten. Heel Aalsmeer. En er was een kraam die elk jaar kwam. En die had dan koek. En dan gingen mensen koek kopen. Hebben we het nog steeds over de Aalsmeerse feestweek. En dan pakweg 160 jaar geleden. En dat koek ging dan in een blik. En dan gingen ze maanden van eten. Maanden.
2: Okay.
0: Want mensen hadden het niet breed.
2: Nee.
0: Ze hadden niet zoveel geld. De suiker was echt een luxe.
2: Ja.
0: En dat vond ik zo aandoenlijk toen ik dat las. He, dat je dan de koek van de Aalsmeerse feestweek, dat je dan een hele winter daarop ging teren.
2: Ja.
0: Schattig, hè?
2: Ja.
0: Ja. Dus Aalsmeerse feestweek is niet alleen van nu.
2: Nee.
0: Dat is iets wat al jarenlang de Aalsmeerders bij elkaar brengt. En dat er allemaal gezellige dingen gebeuren. We gaan nu richting de Praamrace. Zoals je weet, luisteraar, is dat ooit bedacht door een groepje mannen die zichzelf de Dippers noemen.
2: Ja.
0: Komende vrijdag is de opening van de tentoonstelling over de Praamrace. Weet je dat?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Oh, nou, dat is heel bijzonder. Ik zal het even bijpakken. Even kijken. Het is komende... Ja, hier heb je hem. Vrijdagmiddag.
2: Ja.
0: Is er in de gemeentehuis. Ik zie net dat er iets binnenkomt. Dat alle dippers gaan in Praamrace outfit. En Anna-Maria mag als Miss Praam.
2: Oké.
0: Dus ik moet ook in mijn outfit. Oh, ja. Wat een hel. Oké, gaan we dan. En dan... ik zal het even erbij pakken. Het is best wel grappig. Het is... het gaat over 10 jaar dip.
2: Ja.
0: 30 jaar spie. En van 3 pramen naar 163 pramen. Vanaf vrijdagmiddag 4 september 2026 is gedurende een maand een overzicht van 40 jaar Praamrace Aalsmeer te bewonderen in het gemeentehuis. Dit idee en deze inkijk is spontaan kort geleden ontstaan en behelst allerhande attributen die de Praamrace tot het evenement van Aalsmeer heeft gemaakt.
2: Ja.
0: Terugkijkend naar de afgelopen 40 jaar en dromen over de komende. Zeer zeker is het niet compleet. Dat wordt bewaard voor over 10 jaar. Want over 10 jaar natuurlijk, dan bestaan ze nog langer. Bestaan ze 50 jaar.
2: Ja.
0: Begint vrijdag 4 september. Start van de publieksuitstalling om 15:30. Half 4 dus. Waar? Bij het gemeentehuis Aalsmeer op het Raadhuisplein. Tegen een kleine vergoeding staat er een drankje voor u klaar. En we gaan dan samen terugkijken en vooruitdromen. En breng op eigen kosten een toast uit op de komende ludieke jaren, wordt er gezegd. Een traditie om te koesteren en feest om te vieren. Is dat niet mooi? Ben jij er ook met je camera? Of ben je dan al druk?
2: Wanneer is het?
0: Vrijdag 4 september.
2: Ik denk het niet. Hoe laat?
0: 15:30.
2: Nee, dat ga ik niet redden. Dan zit ik nog op school.
0: Oh ja. Ja. Maar dan kom je toch daarna nog even aanschuiven. Misschien zijn er wel bitterballen,
2: tante? Ik zit tot 16:30 op school.
0: Oké. Maar het is wel heel tof. Ja. In ieder geval, het is een tentoonstelling. Een van de curatoren is Hans van der Meer. We hebben hem ook geïnterviewd toen op de historische tuin. Weet je nog hierover?
2: Ja.
0: Over de Praamrace tentoonstelling die hij ging maken.
2: Ja.
0: Dus dat is misschien wel leuk als vooruitblik. Voor op Aalsmeer vandaag.
2: Ja. Ik,
0: leuk.
2: Ik, ik, ik, kan kijken of ik hem kan vinden. Ja. Ik die nu hier? Ik denk het niet eigenlijk.
0: Nee. Maar in ieder geval, dat is iets om je op te verheugen.
2: Ja.
0: En ja, dan is het dus al een ettelijke jaren dat de Pramerace bestaat. Voor mensen die het niet precies weten wat het nou precies is.
2: Ja.
0: Hoe zou jij de Pramerace omschrijven?
2: Het is grappig, want ik heb... toevallig kreeg ik deze vraag van mijn maatschappijdocent.
0: Oh, wat schattig.
2: Want die wist dus niet wat Pramerace was.
0: Nou, dan ken je de maatschappij
2: toch
0: niet.
2: Want die komt dus niet uit Alsmeer. Ja. Dus die vroeg, ja, ik zag dit. En dan liet hij zo'n foto zien van allemaal mensen helemaal verkleed... met allemaal biertjes in hun hand op een boot. Wat is dit? Met wat is dit? Nou, hoe ik het heb omschreven is toch een soort van de carnaval van Alsmeer op het water.
0: Tof.
2: Dat is hoe ik het dan het best kon omschrijven. Het is natuurlijk elke keer met de boot. Gezelligheid met z'n allen. Veel bier en alles natuurlijk.
0: Het is ook echt een race.
2: Ja, dat wel.
0: Kijk, vorig jaar waren wij derde.
2: Ja.
0: En werden we gedisqualificeerd, oké. Ja. Ja, daarvoor waren we tweede.
2: Aha.
0: Ja, daarvoor hebben we een prijs gewonnen. De trommeltrofee, waar ik ook heel blij mee ben. Dus ja, weet je, het gaat er ook wel fanatiek als ik ben. Nou, ik wil het wel, maar ik denk niet dat we de snelste zijn.
2: Mm.
0: Maar ik zou wel heel graag willen winnen.
2: Oh, ja, het zou wel leuk zijn.
0: Heel graag. Maar daar zijn er meer van in Alsmeer die graag willen winnen.
2: Dat klopt, zeker.
0: Ja, dus het is... Ik had één keer, een jaar, toen Alexander, mijn jongste, ik was aan het werk. En hij was bij zijn opa en oma op een eiland. En wat hij nooit doet, had hij toen een bootje gepakt. En hij was verdwaald. Op de dag van de Pramerace.
2: Ah, ja.
0: Dus hij kwam midden in die Pramerace terecht. Met allemaal gasten die bloedfanatiek waren. Die echt niet zaten te wachten op een klein jongetje met een bootje in een sloot. Ik was aan het werk. Ik wist dat hij op dat moment verdwenen was. Het was echt een hel. Ik denk, oh mijn god, dat het ook dit weer gebeurt. Maar heb jij de Prama en Penta podcast ooit gehoord?
2: Ik heb hem inderdaad ooit gehoord, ja.
0: Nou, het is zo tof. Heb je dus ook verhalen van iemand die wekenlang moertjes en schroefjes aan het oppoetsen is?
2: Klopt, ja.
0: Dat is toch zo mooi?
2: Ja.
0: En als je het uit moet leggen ook aan je maatschappijleraar. Het is natuurlijk heel raar. Een penta kan niet achteruit.
2: Nee.
0: Dus je moet echt als een soort ballerina moet je die elke keer pirouetjes laten maken. Aha. Want anders dan is het kaboom.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dus maatschappijleraar, ik weet niet of je luistert. Luistert
2: niet,
0: je wel eens naar je programma?
2: Nee. Denk ik. Ik weet het niet. Ja, ik heb het toevallig wel, want ik was... gaan we weer weg van het verhaal. Maar even kort. Ik was gisteren naar Den Haag met school.
0: Leuk.
2: En toen heb ik nog wel in de bus met hem een gesprek gehad over wat ik nou allemaal doe en zo. En inderdaad ook over radio. Dus het zou kunnen dat hij nu luistert. Want ik heb wel gezegd dat ik woensdagavond radio maak. Maar
0: hoe heet hij?
2: Ik denk het niet. Walter.
0: Oh, mooie naam.
2: Ja, Thijs Walter. Ja.
0: Leuk. Leuk. Voor de mensen die... gaan deelnemen aan de feestweek.
2: Ja.
0: We gaan lekker een muziekje draaien. En dan hebben we een to-do-lijstje wat je mee moet nemen.
2: Ik heb eerst nog een video.
0: Oh, leuk.
2: Een oud interview over feestweek. En het heel toepasselijk. Want het gaat over dat feestweek begint op 6 september. En dat is dit jaar weer.
0: Het is toch ook...
2: Het is toch allemaal toeval.
0: Te toevallig, hè. Oh.
2: Ik weet niet of ik er audio... Ik ga de audio... Ja, ik heb audio. Het is blijkbaar wel Pools, dat wist ik niet.
0: Ik ken die gast. Het is de meme bit.
2: Oh, nou.
0: En daarna trekt hij helemaal strak.
2: Ik zag het toevallig...
0: Dit is echt wel strak. Nee, dit is wel leuk. Dit is een meme van vroeger.
2: Oh, nou, die kende ik niet. Ik zag het toevallig net op de Insta staan.
0: Zullen we even uitkijken, want hij is wel leuk.
2: Ja, is goed.
0: Het start dit weekend al.
2: Nou ja,
0: voor de luisteraar, het is een meme waarbij een man helemaal uit zijn dak gaat. Die hoort dat het dit weekend al is.
2: Ja.
0: Voor de duidelijkheid, het is niet nu dit weekend. Want komend weekend hebben we vuur en licht op het water. Maar wel proefvaart. En dat is vaak ook heel leuk. Want dan is één groot feest op een stadeiland. En de week daarop begint de echte race.
2: Nou ja,
0: de Formule 1 van Alsmeer.
2: Ja.
0: Leuk. Lekker liedje.
2: Ja, ik gaan naar de muziek. En dan naar de muziek komen we terug met...
0: Het survival pakket wat je moet hebben om de feestweek te overleven.
2: Oké, mooi. Maar eerst de muziek. Als hij het wil doen. Hij wil het niet doen.
0: Tuurlijk niet. Ik kan ook wel wat zingen, hè? Zal ik gewoon wat zingen?
2: Nee, hoeft niet. Ik heb het al opgehoord.

Ja, we zijn weer terug bij het Uur van Puur. En we hadden het over de survival pakket. Wat je mee moet nemen voor de Aalsmeerse feestweek. Nou, pak je rugzak maar, want het is best wel een lange lijst. Paracetamol. Misschien is dat misschien eerder voor de dochter, voor de ochtend daarna. Kauwgompjes, dat je niet naar Meat Des ruikt. Of naar andere knoflook. Deodorant, zakdoekjes, oordopjes. Altijd belangrijk, want je wil niet een tuut overhouden. Een powerbank, zodat je altijd nog lekker selfies kan maken. Een zonnebril tegen de lichten natuurlijk. Misschien ook wel een condoom, omdat het ook verstandig is om dat feestelijk mee te nemen. Misschien wat geld voor een taxi naar huis. Want fiets kan natuurlijk ook. Maar ik heb zelf een zoon die echt best wel lelijk is gevallen toen hij met zijn dronken hoofd aan het fietsen was. Dus ja, misschien is dat ook wel een goed advies. Ik ben heel nieuwsgierig ook of je zelf gaat naar de feestweek. Het is in ieder geval iets wat je één keer moet meemaken in je leven. Wij gaan nog eventjes genieten van ABBA.

Nou ja, Abba die gaat langzaam weer richting de rust. En ik hoop dat je hebt genoten van deze uitzending. Dit was een uitzending helemaal in de stijl van de Aasmeerse feestweek als ware voorpret. Ik hoop dat je hebt genoten. Dante is lekker bezig met ook de voorpret voor vuur en licht op het water. De snoertjes moeten ook gebeuren samen met Niels ten Hagen met een N. Ik wens je een hele fijne feestweek. Pas goed op jezelf. Blijf jezelf, blijf puur. En geniet van hierna Business Lounge met Erik Veek.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Dit is Business Lounge. Met Erik Verbeek.
0: Dit is Business Lounge. Het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven.
5: Hartelijk goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending, aflevering van Business Lounge op Radio TV Aalsmeer. En vandaag hebben we een tweetal onderwerpen. We gaan straks om 7:30 een lijfschakeling doen met de Pramerace. Daar zijn ze iets heel bijzonders aan het doen. Er wordt gezegd dat misschien daar ook wel om 7:30 de geheime opdracht bekend wordt gemaakt. Ik weet het niet. We gaan straks een videoverbinding hebben om 7:30 met het bestuur. En dan gaan we alles van ze horen. Want er komt ook een hele mooie tentoonstelling aan in het raadhuis over 40 jaar Pramerace. Dus dat wordt een bijzondere lijfschakeling straks hier rond 7:30. En we gaan het vandaag hebben over thuiswerken. En daarvoor hebben we uitgenodigd een gast die regelmatig hier aan tafel aanschuift. André Villet van de Dutch Harbor in Dracht. André, welkom.
6: Dankjewel.
5: Ja, valt een hoop te besparen met thuiswerken.
6: Zeker, heel veel.
5: En dat is weer een heel actueel, actueel onderwerp. Je hebt laatst, maar daar gaan we zo verder over praten, een artikel in het Financieel Dagblad gelezen.
6: Ja.
5: Dat werkgevers thuiswerken aan banden willen leggen. Maar kan dat zomaar? Want we zijn natuurlijk, momenteel, sinds die corona is het natuurlijk gewoon standaard thuiswerken. Dat hoort er gewoon bij. Maar er zijn wat nuances over, wat verschillende gedachten in het bedrijfsleven. En daar gaan we over praten.
6: Ja.
5: En natuurlijk muziek. Toen ik hierheen kwam, zag ik de feesttent al aankomen rijden. Ze zijn aan het opbouwen. Gezellige muziek. Zwoele zomernachten hoort er ook een beetje bij.
6: Ja.
5: Zeker. Rutger van Banneveld. En hij is hier bij Radio TV Aalsmeer.

0: Het is hem toch uiteindelijk gelukt, hè? Rutger van Banneveld. Hij heeft er lang op moeten wachten, maar toch een nummer 1 hier in Nederland. Zwoele zomernachten. Hier op Radio TV Aalsmeer Business Lounge, waar we het over thuiswerken gaan hebben. En dat doen we met André Violet van Dutch Harbor. Ik zei het al. André, jij doet alles op het gebied van advisering, op het gebied van bedrijfsbesparingen.
1: Ja.
0: En we hebben al elkaar al meerdere malen gesproken in andere uitzendingen. En vanavond hebben we dan een specifieke uitzending over thuiswerken. Waarom is thuiswerken juist nu weer zo'n actueel onderwerp?
1: Nou, ik denk omdat mensen misschien wel weer terug willen naar de organisatie zoals die was voor corona. En dat er resultaat op tafel zichtbaar werd. Mensen werkten hard, kwamen uit de trein en zeiden, er was reuring. Mm-hmm. Nou, we hebben natuurlijk een periode van een aantal jaren nu achter de rug. Sinds corona werkte er iedereen thuis.
0: Ja.
1: En zagen werkgevers de mogelijkheid om toch de productie door te laten gaan. Kijk, de tandarts kan niet thuiswerken. Dat is
0: er zijn bepaalde beroepen waar thuiswerken niet mogelijk is.
1: Klopt. Nou, dat geldt bijvoorbeeld bij de ABN AMRO Bank, waar dat artikel waar we het over hebben.
0: Ja, want jij had het Financieel Dagblad voor je.
1: Ja.
0: Toen las jij die kop. We gaan straks ook een afbeelding daarvan zien.
1: Ja.
0: Iemand die met een laptop aan een picknicktafel zit.
1: Ja.
0: Met een jachthaven op de achtergrond.
1: Ja.
0: Wat zag jij toen je de foto voor het eerst zag? En het artikel las.
1: Nou, toen kreeg ik de linker en de rechterhelft van mijn hersenen die in conclave gingen.
0: Ja.
1: Van wat zie ik nou en wat lees ik nu? En dus wat ik dacht te zien was iemand die in een soort lui lekkerland in de jachthaven aan een picknicktafel met een bruine aktentas, korte broek, lichtblauw hemd. Nou, dat is een kopie van mijn werkplek. En zo zit ik ook regelmatig in de jachthaven dracht. En ik kreeg daar een beetje een ongemakkelijk gevoel over. Want er werd een stereotype gemaakt van de thuiswerker. En daar werd dus een krantenartikel op geënt. Die zei van ja, de thuiswerker willen we weer meer op het werk zien. Nou, dat kan. Daar is niks mis mee. Alleen het ging mij over de associatie van de foto en in een serieuze krant als het FD, de tekst die daarbij hoorde.
0: Ja.
1: Dus dat trok mijn eerste aandacht, de verwondering. We hebben het vorige gesprek gehad over verwonderingen. En help me eens met, kun je eens voorbeelden aangeven van wat je dan verwondert? Nou, dit is dan zo'n voorbeeld. Ja. Dus dan zie ik dat het FD iets wil publiceren, wat aandacht moet trekken en daar een foto maar en het een beetje ridiculiseert.
0: Ja, en toen werd jij wakker.
1: Ja.
0: Zegt, hey, maar daar zit veel meer achter.
1: Daar zit veel en veel meer achter. Nou, toen bleek dat de CEO, dat is een Franse dame, bij de ABN AMRO op de Zuidas, die zei van, ik mis iets. Ik mis de reuring, ik mis de mensen, ik mis spanning. Terwijl iedereen zo'n beetje 2 dagen, 3 dagen thuis zit. Dus die ging daar een artikel over
0: thuiswerken.
1: Of een interview over thuiswerken maken. Nou, en dat triggerde mij. Want ik vind het erg. Ik vind het behoorlijk strikt neergezet.
0: Ja, want we zagen tijdens de corona een enorme omslag. Is thuiswerken inmiddels een verworven arbeidsvoorwaarde geworden?
1: Nou, dat is maar hoe je het ziet. We komen op juridisch terrein. Dat is niet mijn specialiteit. Hè? Dus laten we dat voorop stellen.
0: Ja, ja.
1: Maar als je praat over rechten, dan is dat alleen zo als het vastgelegd is.
0: Mm-hmm.
1: In een cao, in een persoonlijke arbeidsovereenkomst, et cetera. Als het erin gegroeid is, dan wordt het al wat lastiger. En als een werkgever zegt, ik wil het weer terug zien te krijgen, ja, dan is dat een gesprek. Wederzijds. Mm-hmm. Dus ik denk niet, ik denk als het op papier staat, is het juridisch duidelijk.
0: Vast, ja.
1: Maar daarna worden het afspraken, dan worden het vage afspraken en dan worden het assumpties, et cetera.
0: Ja, ja.
1: Zit je in een glijdende schaal naar beneden.
0: Ja. Want steeds meer werkgevers die zeggen ook, we willen onze mensen weer vaker op kantoor zien.
1: Ja.
0: Wat motiveert hen?
1: Nou, daar ben ik dus ook benieuwd naar. Want daar lees ik en zie ik dus heel veel verschillende argumenten voor. Sommige mensen die zeggen ik ben de baas. Ik betaal, dus ik wil je hier zien, punt. De ander die zegt, ja, maar ik wil productiviteit kunnen zien. Ik wil zien dat als iemand ergens is, dat hij dan ook wat levert.
0: Want is er een daadwerkelijk bewijs dat mensen op kantoor productiever zijn?
1: Nee, dat is er helemaal niet. En sterker nog, dat hangt per persoon af, dat hangt per afdeling af. Als je zegt van, wat je vaak hoort van, we missen sociale context op het werk. Want iedereen is thuis, die doet niet meer mee aan de opbouw van het bedrijf. Ja. Dat is een ander resultaat. Ja,
0: of gaat het om het daadwerkelijk het bewijs op dat mensen dus op kantoor productiever zijn. Dat leidinggevenden meer grip op de zaak hebben.
1: Ja, dan is toch de vraag, wat is dan productiever? Als ik bij mij aan de picknicktafel werk, dan kan ik echt heel erg productief zijn. Dan heb ik volledige focus. Niemand leidt mij af. Ik ben 100% dedicated bezig. Als ik op mijn werk ergens op kantoor zou zijn, dan heb ik reuring om me heen. Ik ga praten. Ik ga een rondje lopen. Dus ja, wat is productiviteit? Maar dan zou een andere productiviteit naar voren kunnen komen. Bijvoorbeeld de sociale productiviteit.
0: Dat was mijn volgende vraag. Ja. Wat doet veel thuiswerken met bindings tussen collega's onderling?
1: Die is heel beperkt. Je bent on your own, letterlijk. En dus je hebt geen sociale interactie. Je weet niet. Kijk, als je bij het koffiezetapparaat staat, dan voel je en dan hoor je zonder mee te doen aan het gesprek, dan voel je toch iets van, wij zijn onderdeel van een bedrijf.
0: Ja. Wat heb jij gisteren meegemaakt? Het gezellige beraadje.
1: Dat klopt.
0: Zeg maar.
1: En dat vormt je. Je bent aangenomen bij dat bedrijf onder dezelfde. Iemand heeft gezegd, jij hoort bij ons. Ja. Jij hebt het imago en de kwaliteiten om bij ons samen te werken. Ja. Nou, dan moet je wel voortbouwen over de tijd.
0: Want kun je in Nederland een bedrijfscultuur opbouwen als mensen elkaar nauwelijks fysiek zien?
1: Dat denk ik niet. Weet je, dan krijg je een soort callcenter. Waar mensen thuis werken en interactie hebben met de klant. Maar ik denk dat die overal kunnen werken. Die zijn niet onderdeel van het imago wat zorgvuldig is opgebouwd door een bedrijf.
0: Als we dan kijken naar de werknemer. Werknemers die vinden het vaak aantrekkelijk om thuis te werken. Gaat het alleen om reistijd of spelen concentratie, privéleven en flexibiliteit een grote rol?
1: Nou, dat speelt een hele grote rol. Maar ik weet ook werknemers die juist heel graag op het werk willen zijn. Ik kan ook over ambitieniveau wat zeggen. Dus we kunnen mensen hebben die zeggen, ik wil gezien worden. Ik wil zien dat ik productief ben. Ik wil zien dat ik tot het imago behoor en dat ik meebouw. En je kan dus bij wijze van spreken twee mensen in hetzelfde kantoor hebben, met dezelfde werkgever, dezelfde leeftijd, helemaal identiek, waarvan de ene zegt, ik wil 5 dagen in de week op kantoor zijn, en de ander die zegt, nou maar bij pas 2 of 2,5 dag beter. Ja. Doen hetzelfde. Ja. Dus het is echt heel erg persoonlijk. Ja.
0: Kan thuiswerken ook doorslaan? Wanneer wordt flexibiliteit eigenlijk een probleem?
1: Nou, dat is een vooringenomenheid en dat is een assumptie. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Maar als mensen het vertrouwen dus niet aankunnen wat de werkgever geeft en aan de verwachtingen kan voldoen, en er allerlei privézaken op nahouden, dan slaat dat door.
0: Ja.
1: Maar dat kan dus ook aan twee kanten zijn. Het kan ook zijn dat de werkgever of de manager die beoordeeld wordt op bepaald resultaat zegt van ik wil je zien, want ik vertrouw je niet. Hij zal het misschien niet zo uitspreken, maar impliciet doet hij dat. En omgekeerd ook.
0: Je hebt een hele document gemaakt over het onderwerp thuiswerpen. Even gewoon een aantal onderwerpen aan te kaarten. Ja, mag een werkgever thuiswerken beperken? Nou, daar hadden we al even over gehad. Alleen als dat echt daadwerkelijk ook in de arbeidsvoorwaarden, in de CAO vermeld staat. En dan ook een punt, ja, kun je eigenlijk zien of iemand werkt? Maar
1: ja, nou ja, dat is mijn meetbaar, punt. Ja, nee. Nou ja, dan moeten we dus vaststellen van wat is werk, wat is productiviteit, wat is resultaat. Als een senioren medewerker, een jonge medewerker op kantoor heeft om hem te laten meemaken hoe het bedrijf werkt regelmatig. Wat is dan zijn productiviteit?
0: Ja.
1: Maar we moeten dus denk ik niet in de situatie komen dat het als een soort technisch installateur is die op uurbasis komt en dat je die zegt van nou ik ga dat en dat maken, ik ben op 8 uur gedaan, klaar.
0: Ja.
1: Dan zitten we in een soort resultaatsmodus, maar dan moeten we vaststellen wat is het resultaat. Welk werk heeft welk resultaat nodig? Dat is eigenlijk de sleutelvraag. Ja.
0: En het mooie is, jij hebt ook beelden die we vertalen, wat de mensen ook zien. Dat gaan we ook nu zo zien op het scherm. Onze technicus Dennis die gaat de beelden laten zien. We beginnen zometeen. Kun je aan de werkplek zien hoe hard iemand werkt en kun je zien of iemand werkt? Nou, daar hebben we het al even over gehad.
1: Ja.
0: En toen kwam dat stuk in het Financieel Dagblad. Volgens mij is dat de volgende sheet die we hier zien.
1: Hier begint het. Dit is een beetje de opmaat ook naar het laatste gesprek wat we hadden. Hè?
0: Ja.
1: Ik verwonder mij. Maar wat is nou verwonderen? Weet je, dat is een beetje een moeilijk begrip. Het is ook een beetje romantisch. Maar ik verwonder mij. Links staat een artikel in het Parool. Over Amrabat, net gecontracteerd door Ajax. Goed aan de bal, maar zonder de bal nog beter. Nou, ik zie een atletische vent daar die een fantastisch schot maakt. Dus daar gaat al mijn mismatch. Ja. Rechts zie ik de KLM en de Shell. Shell maakt een wereldcijfer bekend door de Iran-oorlog. Maar er staat een KLM-vliegtuig onder. Dat suggereert iets over het verdienmodel van Shell. Ik ben het er niet mee eens, want dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: En dan gaan we naar de volgende. Dus dit is beeldvorming. Hè? Nou, dan zien we hier. Er wordt dus een artikel geplaatst. Ook, hoe komen we van de Dido-economie af? Nou, ik moest eerst even denken, wat is Dido?
0: Dido-economie.
1: Nou, dat is dinsdag en donderdag, blijkbaar. He, dus dinsdag en donderdag blijken de mensen heel veel thuis te werken. Maar dit suggereert dat het dus afhankelijk is van de kalender. Dat is gewoon niet waar. Hard werken heeft niks te maken met dinsdag of donderdag of welke dag dan ook. Het werk bepaalt of je thuis werkt, in teams meeting hebt. Het kan een leersessie zijn. Het kan een coaching. Er kunnen heel veel situaties zijn waar een bepaalde werkomgeving bij hoort. Dat is de vraag die gesteld moet worden.
0: Dido-economie. Ja. Weer een nieuw begrip.
1: Ja, ik ken hem ook. Dat stond gisteren in het Parool. Okay. Nou, dit is het voorbeeld wat ik noemde van het FD.
0: Kijk, hier is het mee begonnen.
1: Hier gaat het om. Dit triggerde mij.
0: Ja.
1: En dan zie ik rechts een man, nou, niet om het een of ander, maar mensen vonden echt dat ik dit was. Nou, ik moest uitleggen waarom ik dat niet was.
0: Jij belde zelf over hem aan.
1: Alles is hetzelfde. Ja. Nou, deze foto die suggereert. En ik denk dat de foto die gemaakt is en het artikel die erbij hoort, niet synchroon zijn. Dit is asymmetrisch, zoals ik dat noem.
0: Mm-hmm. Ja. Maar en goed.
1: Dit gaat over de. Ja. Nou, dan zeg ik van ja.
0: We zitten in dat stadion, wat we nu ook zien.
1: Nou,
0: je zit in het stadion. Iedereen kijkt naar dezelfde wedstrijd.
1: Ja.
0: Maar niet. Maar niemand ziet dezelfde wedstrijd.
1: Precies.
0: Leg dat eens uit.
1: Nou, wat er hier gesuggereerd wordt, is dat er een medewerker bestaat. Een medewerker. Of laat ik zeggen, de medewerker. En de.

0: En toch zien ze allemaal wat anders. Als ik thuis zit, dan zie ik nog, dan zie ik herhalingen, zie ik commentaar, zie ik ingezoomde beelden. Ik zie van alles. Ik kijk nog steeds naar dezelfde wedstrijd. Dit is de vergelijking die ik wil maken met hybride werken. Iedereen heeft er een mening over. Ja. Maar iedereen ziet het anders. Iedereen is ook anders. Alle situaties zijn anders. Ja. Er is niet dé medewerker. Er is niet dé werkgever of dé ondernemer. Iedereen heeft dus eigenlijk passend werk nodig. Ja.
1: Iedereen ziet het op een andere manier.
0: Ja, en daar hoort dus een oplossing bij.
1: Kijk, hier wordt ook gewerkt. Dat zien we op de volgende sheet.
0: Nou, dat is mijn werkplek. Nou, ik denk dat is geen namaakfoto. Hier wordt gewoon gewerkt. En ik heb veel beeldschermen. Ik ben super multi-inzetbaar op verschillende beeldschermen.
1: Het lijkt of je zo'n beursanalist bent. Met al die schermen.
0: Nou, kijk. Dat lijkt het wel. Maar die beursanalist, kijk, die wil ook die wil goed geïnformeerd zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus ik wil ook goed geïnformeerd zijn. En maar het is nog steeds midden in de haven.
1: Ja.
0: Dus niet aan mijn picknicktafel. Dit is iets met slecht weer.
1: Ja.
0: Maar ik suggereer alleen maar te zeggen, hier wordt ook gewerkt.
1: Ja. Ja. Helder. Dan de volgende sheet die we zien. Nou, dat is ook bij jou.
0: Nou, wat hier bij mij ook gebeurt, dit is de serre met het uitzicht. Hier wordt out of the box vergaderd. Mensen bij grote kantoren, die hebben vaak bosdagen of dat soort dagen. En dat doen ze om out of the box te kunnen zijn. Even uit de omgeving.
1: Andere omgeving.
0: Mm-hmm. Inspireren.
1: De zogenaamde hijsessies.
0: Ja. Nou, ik noem dat de havensessies. En dat gebeurt er ook. Ik ga niet tegen die mensen zeggen dat daar niks gebeurt. Ja. Er worden bij mij podcasts opgenomen. Want ik heb heel veel apparatuur die dat mogelijk maakt. Dus hier staan twee mensen. Die zeggen, dit is een inspirerende omgeving. Die gaan een rondje lopen in de haven. En die zeggen, dit kan ik niet thuis doen. Dit kan ik niet op mijn werk doen. Als ik een dure studio moet huren, dan... Ja. Ik zeg, nou, een kop koffie en een broodje, prima.
1: Een mobiele set en je kan naar hier.
0: Ik heb hier mensen die dus, dat zijn ZZP'ers. Of mensen die klein bij huis zijn. Die hebben een moeilijke werkplek thuis. Die kunnen niet tellen. Die gaan bij mij in die serre zitten. Ik geef ze 3-4 schermen. En een belichting als ze nog willen Teams meeten. En die zijn 2 uur bezig. Klaar. Opgelost. Mensen hebben eigenlijk... Ik kan niet zeggen dat daar niet gewerkt wordt. Het is allemaal even de suggestie die gewekt wordt door dat ABN-artikel. De
1: denkwijze van hoe kan ABN dat suggereren. Nou, kijk, waar we het dan over hebben. De andere omgeving. Wordt hier ook zo hard gewerkt?
0: Nou, dat weet ik bij uitstek. Want dit is mijn oude kantoor voordat ik naar Aalsmeer ging. Ik zat daar links in het linker kantoor.
1: Ja.
0: En... daar zie ik heel vaak lege kantoren. Ik zie daar lege straten. Ik zie op vrijdagmiddag zie ik hele drukke straten. Dan wordt er dus borreltijd. Mm-hmm. Dus ik kan niet aan de werkplek zien of hier hard wordt gewerkt.
1: Nee.
0: Het wordt wel gesuggereerd. Dit is een zakencentrum. Hier zitten ambitieuze jonge mensen die aan de weg timmeren. Ik dacht, nou... Ik zie het niet.
1: Volgende sheet. Nou, dat is dan...
0: Dit is mijn oude werkplek.
1: Je oude
0: werk. Weer die 3 beeldschermen. Kleine werkplek. Hier kan ik niet aantonen dat hier harder of minder hard gewerkt wordt dan hier in Aalsmeer.
1: Nee. Het uitzicht is anders.
0: Het uitzicht? Ja. Nou, daar zeg je het.
1: Het uitzicht
0: maar is dit al... uitzicht wordt gesuggereerd als hier wordt hard gewerkt. En bij mij in de haven wordt gesuggereerd met dezelfde equipment, dezelfde setting, alles hetzelfde.
1: Wie zit allemaal boter?
0: Ik zie eigenlijk een picknicken. Ja. Nou, dat begreep ik dus niet in de beeldvorming. En daarmee wordt wat gecreëerd. Nou, dit is eigenlijk waar het
1: als tijden
0: door
1: veranderen.
0: Ontstaan. De tijden veranderen. Dus mensen denken nu anders. Maar ik ben dit niet vergeten. Dit was bij mij voor de deur niemand. Nobody. Er staat houd afstand. Dit was toch een tijd die eigenlijk... Daarvoor bestond ook wel hybride werk of thuiswerk.
1: Maar het is wel gestimuleerd door die coronatijd.
0: Dit was de doorbraak.
1: Ja. Ja. En dit was op de Zuidas in Amsterdam. Ja.
0: Nee,
1: maar het werk ging door. Dat
0: het
1: zien
0: werk
1: hier,
0: ging door.
1: Ja.
0: Nou, dit is mijn vrouw. En die zit bij ons in de slaapkamer. En die moest opeens op deze manier gewerkt. Die werkt bij een grote luchtvaartmaatschappij, wel bekend.
1: Ja. Ja.
0: Dus die kon dit. Die vliegt niet, maar die kon thuis werken.
1: Ja.
0: Maar moet je eens even indenken, je had het over de legal issues. Wat zegt dit over de beveiliging?

0: beëindiging. Wat zegt ik? Ik kijk mee. Ik heb geen pas van het bedrijf. Wat zegt over de veiligheid van mijn wifi-netwerk? Wie kijken er nog meer mee? Wat gebeurt er als er kortsluiting komt ergens? Wat gebeurt er als die tafel instort? Allemaal tijdens werktijd. Hè? Wat gebeurt er als ze over het balkon kukelt? Terwijl het werktijd is. Dat zijn allemaal dingen van de zorg van de werkgever. Die geldt ook hier. Als je thuis werkt.
1: Maar dat wordt dan heel interessant. Kan een werkgever aansprakelijk zijn voor je thuissituatie?
0: Nou, dan hebben we dus een discussie. Ja. Dus ik ben werkgever. Ik zeg tegen jou, jij gaat op dinsdag thuiswerken. Punt. Nou, jij gaat hard aan het werk. Je wil een kopje koffie pakken. Hier, hetzelfde apparaat. En je glijdt uit over een natte tegel. Ja. Ik noem maar wat. Wie is er dan verantwoordelijk? Nou, dan hebben we denk ik een moeilijk gesprek.
1: Dus juridisch wordt dat nog heel ingewikkeld.
0: Ja, ik denk dat dat wordt heel ingewikkeld. Ja.
1: Nou ja, dit is natuurlijk ook het verhaal uit de coronatijd wat we hier zien.
0: Nou ja, dat is dus voor... Nogmaals, daar kwam die foto uit de arena ook over. Het wordt allemaal op één hoop gegooid. Ja. Maar die tandarts links... Die kan niet thuiswerken. Dat is natuurlijk heel erg begrijpelijk. En ik sta hier rechts met mijn mondkapje op in de lift. Alleen. Dat kan prima. Maar er zit een schuin lijntje tussen. En als je dit allemaal op één hoop gooit. Dan doe je heel veel mensen tekort.
1: Ja.
0: En als een werkgever of een manager zegt. Alle medewerkers moeten weer terug naar het. Dan gooi je dus iedereen op een hoop.
1: Ja. Zit hier nog iets in waarvan je zegt. Die wil ik nog even laten zien. Want er zit er ook dat we gaan schakelen met zometeen met de Pramerace.
0: Nou ja, dit is de inspirerende werkruimte op de Zuidas. Ja. Ja. Dan denk ik, nou, dan ben ik blij dat ik daar niet meer zit.
1: Nee. Ja. Een heel andere omgeving inderdaad.
0: Stel dat, dit is de vergaderkamer daarnaast. En dus niet tijdens coronatijd. Hè? Nee. Hier wordt niet hard gewerkt.
1: Nee. Nou ja, wat zoeken we en voor wie en voor wat? Nou, daar hebben we het al over gehad. Toen ik jou over dit onderwerp aan de telefoon had, vraag ik regelmatig ook aan jou van... joh, maar het type muziek gebaseerd op dit onderwerp, thuiswerken... toen kom je met een nummer van The Talking Heads, Once in a Lifetime. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, dat komt uit een film. Dat is een hele bekende muziekfilm van Talking Heads. En daarmee laat hij dus zien hoe in een zeer gedwongen keurslijf we leven. En dat elk moment once in a lifetime is. Dus je moet over de tijd steeds bekijken waarom zijn de dingen ontstaan. Wat was de context toen? Wat is de context nu? Verandert het? Verandert regelgeving? Veranderen rechten? Dus steeds maar weer terugkijken. Het is niet meer zoals het was. Nee. Maar toen hebben we die afspraken gemaakt. Maak nu weer nieuwe afspraken met de kennis van nu.
1: Ja. We gaan naar de luister Talking Heads Once in a Lifetime. En wij gaan ondertussen schakelen met de bestuur van de Pramerace. Want ze zijn iets heel bijzonders aan het doen. We gaan zo meteen kijken. Eerst Talking Heads.

0: Je hoorde de Talking Heads Once in a Lifetime hier op Radio TV Aalsmeer, waar we in gesprek zijn met André Villet van de Dutch Harbor. En ja, het onderwerp gaat vanavond over thuiswerken. En we hebben net wat beelden gezien. We gaan er zo meteen over verder praten. We hebben ook nog een tweede onderwerp deze uitzending. Ze gaan ook bij jou voorbij, de pramen.
1: Ja.
0: Volgende week zaterdag.
1: Ja. Ja, daar ben ik zeker bij.
0: Ja, want ze komen langs jou, hè, bij het kantoor, ja, daar bij Dracht.
1: Ja. Ja.
0: Ja, 40 jaar pramenres. Het is niet niks. En wij hebben een inbelmoment met de organisatie bestuur van de pramenres. En we gaan bellen met Arnoud Brouwer, de voorzitter van de pramenres. En we gaan eventjes kijken links naar... Ja, ze moet wel opnemen. Ja, we gaan even kijken of het lukt. Onze technicus Dennis is momenteel een verbinding aan het opbouwen met Arnoud. Ze zijn daar druk bezig met iets heel speciaals. We gaan even kijken of het lukt met de verbinding. En anders gaan we nog even verder praten over thuiswerken. Want,
1: misschien zijn ze aan het thuiswerken.
0: Misschien is de pramenrace ook wel aan het thuiswerken. Dat ze heel ergens anders zitten.
1: Ja, achtergrond is anders.
0: Over thuiswerken, André. Jij schrijft iets heel interessants. Kantoor kan niet controle zijn, maar ook een podium. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik denk dat... Nou, even de Zuidas als voorbeeld. Mensen die daar zitten, die zijn vaak ambitieus. Willen gezien worden, willen gecoacht worden, willen verder komen. Ik heb dat zelf ook gehad in mijn loopbaan. Er zijn mensen die mij echt bij de hand hebben genomen. Mensen die mij geholpen hebben het imago te versterken. Ik ben daardoor wel gevormd.
0: Uh-huh.
1: Nou, als mensen dat wensen, dan wordt dat een podium. Dan zeg ik, kijk mij werken. Kijk mij performen. Kijk, die wil resultaat leveren. En een ander die denkt, ik hoef dat podium niet. Ook daar zit dus weer een schuin lijntje tussen. Van wat wil iemand? Dus ook daar weer de medewerker, die telt niet. Die geldt niet, die is er niet.
0: Nee.
1: Het is allemaal persoonlijk. Dat bedoel ik met podium. Ja. En ik denk dat hier in Aalsmeer geldt. Het geldt op de Zuidas. Dit geldt overal.
0: Maar is er hier in Aalsmeer, we zijn toch een dorp, hè? We zijn geen stad. Toch een andere cultuur?
1: Nou ja, er is een enorme dichtheid aan ondernemers hier.
0: Absoluut, dus, hier zeker in Aalsmeer.
1: Ja, kijk, bloemen plukken, dat moet in de kassen gebeuren. Hè? Dat kun je niet thuis doen. Maar er zijn natuurlijk ook ondersteunende diensten. Er zijn ook mensen die op reis gaan. Die misschien beelden van een locatie waar de bloemen groeien willen zien. Die willen camerabeelden zien.
0: Gaat steeds
1: digitaal. Dat kan zo van thuis gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Of je dat nou hier doet, op locatie of thuis, en je belt in, dat maakt niet uit. Dus elke situatie kan een bepaalde werksituatie, een bepaalde werkplek met zich meenemen.
0: Ja. Ik kijk even naar links, naar Dennis, of wij inmiddels contact hebben met de pramenrace. Nog niet? Nou, we gaan gewoon nog even verder over dit onderwerp even praten. Want dat is natuurlijk ook een boeiend onderwerp. Thuiswerk als verworven vrijheid. Ik had hier opgeschreven, na 6 jaar hybride werken zijn mensen hun leven erop gaan inrichten. Ze wonen verder van hun werk, hebben zorgtaken anders georganiseerd en kiezen mede voor een baan vanwege flexibiliteit.
1: Nou, er was afgelopen week een reclamespot van de Belastingdienst die dit juist als een item aangeeft om bij de Belastingdienst te komen werken. Bij ons kan je je agenda zelf indelen en kan je thuis werken wanneer je dat wil. Nou, bij de Belastingdienst, daar kunnen we flauwe grappen over maken, maar daar zou dat prima kunnen. Maar elders, misschien niet. Aan de andere kant zie je dat mensen dit als vrijheid echt als een verworven recht kunnen zien. Zeggen van, nou, 4 dagen, dat is prima. Maar die 5e dag ga ik anders inrichten.
0: Ja, dan kom je toch bij interessante discussievragen. Is thuiswerken een arbeidsvoorwaarde geworden die je niet zomaar meer kunt afpakken? Had we het een klein beetje over gehad.
1: Als het op papier staat,
0: als
1: een cao is, staat het op papier.
0: Ja.
1: Maar als dat een afspraak is die aan de koffietafel is gemaakt, Dan wordt het wel moeilijker.
0: Lastig, ja.
1: We hebben verbinding.
0: Ja, we hebben verbinding, met de pramenrace, met Arnoud Brouwer. We gaan even kijken of we kunnen schakelen. Kijk, goedenavond Arnoud.
2: Goedenavond.
0: Ja, we bellen je op een heel bijzonder moment. Waar ben je op dit moment en wie zijn er allemaal bij je?
2: Nou, ik zal even gaan draaien, want wij zijn in de loodse thuisbasis van onze stichting.
0: Ja.
2: Wij zijn de starttouchen.
0: Ah.
2: Zijn wij aan het maken.
0: Ja, kijk.
2: Dus wij zijn in auto gaan te ver, dan ga je wat zien. Dus dan zijn we met het bestuur zijn wij bezig. En dan gaan wij de starttassen en de postkisten of tassen gaan wij maken. Dus voor volgende week. Ja. En hier staat ook een hele tafel. Maar er wordt ook bij ons trouwens nu een praam te water gelaten. Een nieuwe praam. Dus daar is ook een feestje aan de gang.
0: Oh, kunnen we dat zo meteen, kunnen we dat zo meteen nog even heen lopen? Lukt dat? Kunnen we dat zien?
2: Ja, dat zal ik even doen. Oh. Dat kan.
0: Arnoud, maar jullie zijn dus met die stadtasjes voor de pramenrace aan het inpakken. Hoeveel moet er uiteindelijk worden gevuld?
2: Er moeten 153 stadtassen moeten er gemaakt worden en een paar reserve.
0: Zo. En wat zit er allemaal in zo'n stadtas? Zijn er dingen in? Nou, mag je dat al verklappen?
2: Kijk, een startnummer. Ja. Het reglement natuurlijk. En ook nog de route. En dan komen er nog allemaal attributen bij.
0: Ja. En met z'n hoeveel zijn jullie vanavond?
2: Wij zijn met z'n zeven bestuursleden. Ja.
0: En wie is vanavond de beste inpakker? Of wordt dat eigenlijk bij...
2: Dat maakt niet uit. We zijn pas net begonnen. We zijn dan wel eens aan het klaarzetten. En... Dus het wordt een latertje vanavond.
0: Ja. Hey, wanneer merk je nou tijdens zo'n avond... Ja, nu komt die pramenrace echt dichtbij?
2: Nou, vanavond nog niet hoor. Nee. Daar maken we nu nog niet druk om. Maar zeg maar volgende week, dan wordt het, zenuwachtig. Zeg maar na de sportavond.
0: Ja. Het is de 40ste editie. Voelt de voorbereiding daardoor anders dan in andere jaren?
2: Nou, er zijn een paar dingen natuurlijk teruggekomen. We hebben de praamontbijt is teruggekomen. We hebben natuurlijk de tentoonstelling. Ja, daar gaat iets meer tijd in zitten. Dus we vervelen ons niet.
0: Nee. Een jubileumjaar. Zijn er nog verrassingen waar je al iets over kunt en mag vertellen?
2: Nou ja, de opdrachten zijn uit de oude doos of iets totaal nieuws. Dus ja, het zijn wel meer opdrachten geworden. Je moet meer doen.
0: Ja, en dan kun je heel even iets zien over die te waterlading van die pram. Is wel leuk als we het ook...
2: Ja, zal ik eens een klein stukje die kant op lopen?
0: Ja. Kunnen we nog even kijken
2: ik,
0: naar...
2: Ik zal hem even andersom, want mijn gezicht hebben jullie genoeg gezien. ik doe hem even naar voren. Ja, het is ook schrikken. Dat heb ik ook elke morgen natuurlijk. Ik weet het zelf ook. Ik loop even naar de burgemeester toe. De burgemeester loopt hier. Radio Aalsmeer.
0: De burgemeester.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Dat hoort ook zo.
0: Dat vind ik nou ook leuk dat we de burgemeester ook gelijk in de uitzending hebben. Ja, volgende week gaat het beginnen. De pramenrace na de hele feestweek. Eerst nog vuur en licht aanstaande zaterdag. En dan natuurlijk volgende week de 40ste pramenrace. We kijken er met z'n allen enorm naar uit.
2: Ik ook.
0: We gaan ook eventjes kijken. Want er is een bijzondere te waterlating. Heb ik begrepen.
2: Ja, hier vanavond. De pannakoek was het.
3: Klopt.
2: Die hebben hun ijzer en jouw praam. Het is een uit de kluit gewassen versie. Maar die mocht ik vanavond dopen. En hij ligt nu in het water met twee penta's.
0: Nou, we gaan er even naar kijken hier live bij Radio TV Aalsmeer. Dus we lopen eventjes verder. Na die te waterlating die net is geweest.
2: Ik loop die kant op.
3: Ja.
0: Nou, succes.
2: Ja, kijk, we lopen hierheen, Erik. Ik loop naar buiten en dan kan je zien.
0: Kijk. Wat de mensen daar.
2: Zal ik Captain opzoeken, want die loopt hier ergens. Even kijken waar de praam is. Kijk dan, alle fietsleden.
0: Kijk.
2: Zwaaien van Radio Aalsmeer.
0: Goedenavond
2: Radio
0: allemaal.
2: Radio Aalsmeer allemaal. Ja, allemaal leuk.
0: Wat een gezelligheid. Maar toch wel een heel bijzonder moment daar.
2: Kijk. Je bent niet meer dus, we lopen naar binnen toe.
0: Arnoud, waar ik het nog even over wil hebben, dat is die tentoonstelling 40 jaar Pramerace. Hoe is het idee voor die tentoonstelling 40 jaar Pramerace ontstaan?
2: Vooral met, samen met Hans van der Meer, oud dipper.
0: Hmm.
2: Dat is het idee, die heeft het idee opgeworpen. En dat is samen met Dip en Spie is dat verder uitgewerkt.
0: Ja, want wat kwam er boven tafel toen jullie 40 jaar geschiedenis in 40 jaar geschiedenis gingen graven?
2: Ja, klopt. Er zijn heel veel dingen staande. Giveaways tot oude posters, Penta staande. Dus voor elk wat wils.
0: Ja, oude posters, foto's, videobeelden, bijzondere uitdossingen, trofeeën. Ik heb zelfs gehoord, zelfs oude badpakken.
2: Ja, klopt. Ja. Er staat echt van alles staat er.
0: Ja. Welk voorwerp in de tentoonstelling heeft voor jou persoonlijk het mooiste verhaal?
2: Voor mij persoonlijk het mooiste verhaal. Mijn laatste Pramerace was in 2007. En toen ben ik achter de Penta weggehaald. En toen heb ik een rondje voorop mogen feesten. Dat was toch mijn mooiste Pramerace.
0: Ja, en als je naar al die foto's en spullen kijkt, hè, hoe is de Pramerace in die 40 jaar veranderd?
2: Ja, zeker. Want in het begin was er weinig muziek. Het is nu bijna elke Pramer heeft muziek.
0: Ja.
2: Tot een beetje veel, zullen we zeggen.
0: Ja, die muziek, ja, dat is wel een hele grote verandering ten opzichte van 40 jaar. Maar die tentoonstelling...
2: Dat klopt.
0: Die tentoonstelling, Arnoud, tot wanneer begint die en tot wanneer is die?
2: Vrijdag is officieel de opening en de hele maand september kan je er op werkdagen als het gemeentehuis open zit, kan je een rondje lopen. En daarna in oktober gaat die naar de historische tuin toe.
0: Oké, dus ook daarna kunnen mensen ook nog de tentoonstelling bewonderen.
2: Ja.
0: Nou, fijn dat je even hier live in de uitzending wilde komen. Ik wens jullie heel veel succes.
2: Graag gedaan.
0: Succes toe met de voorbereidingen voor de 40ste Pramerace. Succes.
2: Wij gaan lekker aan de gang met z'n allen.
0: Jullie gaan tasjes pakken vanavond.
2: Zeker. Hey, jullie een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Oké, ja. Tot ziens. Dag.
1: Dag.
2: Hoi.
0: Ja, volgende week 40 jaar Pramerace hier in Aalsmeer. We hebben het ook over thuiswerken, deze uitzending. Muziek had jij ook aangegeven, een plaat. Ja, heel toepasselijk, Dolly Parton, 9 to 5. Waarom past die in dit thema van vanavond met thuiswerken?
1: Nou, omdat Dolly Parton helaas ontvallen.
0: Ja.
1: Hier iets bezingt wat eigenlijk de oude wereld is. En van 9 to 5, van 9 tot 5, hard day. In het Engels zingt zij eigenlijk hoe het leven van toen eruit. Zij werd beoordeeld op aanwezigheid.
0: Ja.
1: En wij zitten in een tijd van beoordelen worden op resultaat. Komen we wel op een ander, misschien interessant onderwerp. Het AI-tijdperk. En wat dat doet met thuiswerken.
0: Daar gaan we het zo meteen even over hebben.
1: Dolly Parton, die bespiegelt eigenlijk de oude wereld. En we zitten nu in een andere wereld.
0: Laten we eens eventjes terug naar die oude wereld. Ja. Dolly Parton, helaas is ze niet meer. 9 to 5.

0: Ja, Dolly Parton, 9to5. Terug naar die oude tijd. 9to5, de gebruikelijke werktijden. 9 tot 5 kantooruren. Maar je zei net al, André, over het hele AI-gebeuren heeft natuurlijk ook daar een invloed op.
1: Ja, dat is een nieuwe wereld.
0: Nieuwe wereld.
1: En in die nieuwe wereld is kennis uitbundig aanwezig, hè, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Het is door iedereen te benaderen en het is goedkoop.
0: Ja.
1: Dat staat in schril contrast uit mijn eigen tijd. Ik moest leren, ik moest studeren, ik moest kennis opbouwen. Ik begon onderaan de ladder en het was allemaal kennis gedreven. Maar dat gebeurde wel op kantoor. Mensen konden zien hoe ik tot mijn resultaten kwam. Met AI en thuiswerken kan je met een druk op de knop buitengewoon ingewikkelde vragen stellen met een buitengewoon mooie output. Dus het resultaat, dat ziet er geweldig uit. Maar ik weet niet meer hoe je tot het resultaat gekomen bent. En daar zit ook natuurlijk een kwestie van vertrouwen in.
0: Ik denk vertrouwen een heel belangrijk.
1: Dat is een heel belangrijk. Ja. Dus als jij niet meer vertrouwt hoe het antwoord tot stand is gekomen, dat je wilt herleiden, dan werkt het niet meer met thuiswerken.
0: Ja.
1: Dan wil je bij wijze van spreken zien hoe vormt iemand zich,
0: ja,
1: hoe communiceert iemand zich, hoe beweegt iemand zich. Allemaal die wat moeilijk tastbare zaken. Maar je kunt als manager of ondernemer, je kunt zien hoe iemand tot het resultaat is gekomen.
0: André, stel, je bent werkgever en je twijfelt of je thuiswerken moet beperken. Wat is jouw belangrijkste advies?
1: Maatwerk. Maatwerk, dat is echt het advies. Iedereen is verschillend. Het gaat erom welk werk kan thuis gebeuren. Welk werk moet op het werk gebeuren. En wat zit er tussenin. Ja.
0: En stel dat je werknemer bent en je baas zegt vanaf volgende maand 5 dagen per week naar kantoor. Wat moet je doen? Nou ja, goed. Mits het dan wel in de arbeidsvoorwaarden staat. In de...
1: Nou ja, als het dus op, laat ik zeggen, mondelinge afspraak gebaseerd is. Hè, vanuit coronatijd. Mm-hmm. En dan zegt, die hebben we niet meer. Ik mis je. Kom wat vaker op het werk. En ik wil beginnen met 4 dagen. En daarna 5 dagen. Zodat je daarop kunt aanpassen. Ja, dan zou ik geen moeite mee hebben.
0: Nee.
1: Maar mijn collega aan de andere kant van de tafel, die zegt wellicht, nou, ik heb mijn hele leven hierop ingericht.
0: Ja, wat is dan volgens jou de ideale verhouding tussen thuiswerken en kantoor? Persoonlijk?
1: Ja, die is er dus niet. Ik denk dat iemand die in een call, laat ik zeggen IT-medewerkers, dat zie je vaak. Ook bij grote corporates. Mm-hmm. Die kunnen in Delhi zitten, of waar dan ook. Ja. Wat ik belangrijk vind, als ik een probleem heb, is dat het wordt opgelost. En zeker met IT-problemen met je laptop, moet opgelost worden. En ik maak me niet uit waar je zit. Nou, dat kan eigenlijk altijd.
0: Ja. Als we kijken even naar de toekomst. Hè? Waar staan we over 5 jaar? Meer thuiswerken, meer kantoor of juist veel meer flexibiliteit?
1: Flexibiliteit. Flexibiliteit, dat is echt, dat is maatwerk. Als jij als werkgever daar een goede oplossing voor hebt, dan ben je aantrekkelijk voor iedereen.
0: Ja. En dan tenslotte, is de discussie over thuiswerken eigenlijk wel een discussie over de plek waar je werkt? Of gaat het uiteindelijk over vertrouwen tussen werkgever en werknemer?
1: Dat gaat dus over vertrouwen, maar het gaat er ook, ik zet mijn bril even op, het gaat natuurlijk ook over door welke bril kijk je. Want we hebben een urenstaat, het is meer productieresultaat. Ja, maar je kan ook praten over samenwerkingsresultaten. Als je met veel collega's hebt, hoe werk je samen in het team? Hoe is jouw toegevoegde waarde daarin? Maar je hebt ook vormingsresultaat. Als jij hoog wil komen in het bedrijf, dan zal je toch gevormd moeten worden.
0: Ja.
1: De mores van het bedrijf, dat imago. Je bent dus onderdeel van het bedrijf.
0: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal verschillende resultaten die tellen.
0: Het is niet, het is wat je zegt, we komen dan toch weer terug, het is maatwerk.
1: Ik kom toch terug op de arena. Ja. Iedereen ziet het anders. Elk gezichtspunt is anders. Het spreekt voor zich.
0: Dank André dat jij weer wilde aanschuiven in Business Lounge op Radio TV Aalsmeer. We gaan jou binnenkort weer ongetwijfeld benaderen van een ander onderwerp. Als het gaat over besparing in het bedrijfsleven. Toch regelmatig zit je hier aan de tafel. Wij hebben over 2 weken een bijzondere Business Lounge. Want dan schuift aan het PVO, het platform Veilig Ondernemen. En dan gaan we het onder andere hebben over cybercriminaliteit en alle aanvragen. verwante zaken. Dus dat over 2 weken. Volgende week mag ik er weer zijn. En over de week daarna, of 2 weken ook weer. Want Sam van Hest is op vakantie. En ik neem de komende 2 edities van Radio Aalsmeer Politiek over. En volgende week gaan we het hebben over een bijzonder onderwerp. Over de Aalsmeerse politiek en het bedrijfsleven.
1: Heel interessant.
0: Hoe gaat die samenwerking? Wat gaat er goed?
1: Ja.
0: Wat kan er beter?
1: Ja.
0: En welke dingen moeten er aangepast worden.
1: Geweldig
0: dus een onderwerp. Heel onderwerp volgende week. Radio Aalsmeer Politiek. Om 7 uur hier op Radio TV Aalsmeer. En een laatste nummer. Ja, we gaan weer terug naar de tijd van weleer. Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Ja.
0: Je had hem al opgeschreven. Waarom dit nummer? Want waar gaan we ermee eindigen?
1: Je gaat er eerst mijn dank, Erik, wederom voor mij hier te mogen hebben.
0: Graag gedaan.
1: En, dat vind ik buitengewoon eervol. Dat ten eerste, want direct veden we oud en dan kan ik dat niet meer zeggen aan het publiek.
0: Nee.
1: Het dorp, ja, daar ben ik een beetje met mijn ouders ook natuurlijk grootgebracht. En het dorp laat eigenlijk die oude tijd zien. Hoe het was. Het is een beetje wat we zagen met de Talking Heads in een andere jasje.
0: 9 to 5.
1: Maar dit is het oude dorp. Die laat dus zien hoe het allemaal vroeger ging. En dat is interessant van wees je bewust waar we vandaan komen. Waar we nu staan. En hoe dingen zo gekomen zijn. Het gaat over context. Lees de context zoals het is. En niet zeggen dinsdag de Dido-economie. Dat zijn platgeslagen zaken. Die hebben niks te maken met corona of behoeftes van mensen, flexibiliteit, daar gaat het om.
0: Ja, dan moet ik ook weer denken aan volgende week, de nostalgische filmavond.
1: Ja.
0: Komt die ook weer in voor.
1: Ja.
0: Maar we gaan er hier naar luisteren. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot volgende week met Radio Aalsmeer Politiek.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij.

We schrapen de keel nog even en we zijn er hoor. Ja, ja. En in Alexandrië zat ze al een half uurtje om te wachten. En met andere, zoveel tijdverschil zit het er niet. Hé, iedereen? Dat je denkt van nou, ik ga vast even zitten wachten, toch? Ja, ik vind het heel leuk hoor, dat je op me wacht. Dat wel. Dat vind ik heel leuk. En dan hoop ik maar dat ik vanavond weer die muziek heb waar jij zo van geniet en waar je man van geniet. En waar al die andere luisteraars, niet alleen in Alexandrië, maar ook in Alkmaar en in Woerden en in waar ook ter wereld. En natuurlijk ook in ons eigen Aalsmeer. Zitten te genieten van de muziek die ik heb uitgezocht. Nou ja. Laten we maar gauw verder gaan. Het is 7 minuten over 8 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd kun je ons beluisteren op radioaalsmeer.nl. Maar dat weten de mensen die dat doen, weten het natuurlijk al. Dus als je dat hoort, ja, is het gewoon nutteloze informatie eigenlijk. Of je moet denken, nou, ik zit altijd op een FM-frequentietje te luisteren. Het is ook leuk dat ik via de computer ga luisteren. En dat kan dan ook wereldwijd. Dus als ik straks op vakantie ben, weet ik waar ik moet inschakelen. Nou, dat. Goed. Michel Saint-Père, u kent hem wel van Mystery. Die heeft een nieuw album gemaakt. We hadden het er vorige week al even over. En afgelopen vrijdag lanceerde hij daarbij zijn eerste single. En ik zou Peter niet zijn als ik die eerste single ook niet gewoon in mijn collectie had. Hier is Michel Saint-Père met Mars. Mars. Bringer of War.

Dat waren de Flower Kings. Van het album Space Revolver hoorde je A King's Prayer. En daarvoor hoorde je... dankjewel, Royne. Fijn dat je je nummer ook lekker afrondt. Michel Saint-Père met Mars, The Bringer of War. Dat komt van zijn nog uit te brengen album ergens in 14 of 15 oktober, dacht ik. Dat heet Like Father, Like Son. En dat nummer, Mars, The Bringer of War, werd geschreven door Gustav Holst. Dat je dat dan ook maar weer weet. En Holst leefde van 1874 tot 1934. Nutteloze informatie, je gaat het niet onthouden. Maar ja, soms krijg je gewoon wat extra's mee. Goed. Oktober.

Ja, en ook die Herbert Grönemeyer past wel in het programma, toch? Shiftsverkeer, hoor je. Ik heb er niet meer het juiste jaartal bij, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit, denk ik. Redelijk recent is het volgende nummertje van Eye of Million. Alhoewel, het is ook alweer, denk ik, een jaartje oud. Maar het blijft toch wel heel erg mooi. En in 2027, maak je borst maar nat, komen ze naar Nederland. Met onder andere Symphonia Arcana. Overigens, over een paar weekjes. Heb ik ook de nieuwe. John Holden. Niet doorvertellen hoor.

Lee Abraham hoorde je van het album, even kijken, Comatose uit 2019 alweer. Maar hij maakt hele mooie albums en hij maakt ook best wel frequent maakt hij albums. Jammer dat hij niet zo vaak in Nederland speelt. Goed, ook leuke albums komen er uit de Achterhoek. Misschien wel verkeerd. Moet ik gewoon zeggen Hengelo of zo. En dan, Enorm hebben we het over. Time's Fading. En dat kun je best zeggen. Om 7,5 minuten.

0: Tot zo.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Al

even een blik door die microfoon. Om te kijken wie er nog zit aan de andere kant van die microfoon. Dat is altijd leuk. Ik zie dat ze in de ruimte naast me, ik denk, gaan stoppen met het kleine werk. Want ze hebben de verre verlichting uitgedaan. Ze zijn heel druk bezig, drie technici. Om een televisiereportage set te maken. Een mobiele. Ze zijn goed bezig, hoor, die jongens. Ja. Het is inmiddels 7 minuten over 9 op je eigen lokaal. En 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd te beluisteren op radioaalsmeer.nl. En doordat ik het zo druk had in het eerste, ik weet niet waardoor, maar volgens mij heb ik niet eens verteld dat het eerste in de 2 voor 10, dat hij gewoon ook van Fleetwood Mac was. Albatross, je hoorde hem vliegen. En nu dus de Dreams van het album Rumors. Een zeer, zeer apart en wel een behoorlijk apart eigenlijk album. Maar wat eigenlijk is ontstaan door mega veel echtscheidingen, ruzies en drugs. Goed, we hebben nog een kleine 50 minuten, ruim 50 minuten om leuke muziek voor je te draaien. Laten we dat maar gewoon doen. Volgende week woensdag speelt in Zoetermeer, tegelijkertijd met dit radioprogramma, de Samurai Prog. Ik weet nog niet of ik daar naartoe ga. Misschien zit ik daar wel en anders zit ik hier. Trapped by Old Age. Daar heb ik ook een beetje last van. Van het album The Seven Voyages of Sinbad. The Samurai Prog.

Ian Wills en The Willing Hoorde je met Newton's Law. Daarvoor zat de Samurai of Proch Entrapped by Old Age. En dat Samurai of Proch treedt volgende week op in de boerderij in Zoetermeer. Dus volgende week woensdag, mocht je me missen, ben ik daar. En anders ben ik gewoon hier. Ja, dat weet ik nog niet. We gaan verder met Code 18, Two Places. Nee, dat is het album. En het nummer heet The Old House.

Carl Fagan hoorde je van Anthony Kalugin. Hij heeft daar natuurlijk hele mooie albums mee gemaakt. En ik ben gewoon eventjes, ik ben gewoon mijn verhaal kwijt. Jeetje. Nou goed. In dit geval had hij Yogi Lang weten te strikken voor een heel mooi nummer. Carry On. En het staat allemaal op Omni 2. Dus als je wil weten welke album moet ik hebben, Omni 2 van Carl Fagan. En dan kom je dit op tegen. Goed, toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk moeilijk zeggen van nou ga ik RPWL niet draaien. Dus die heb ik ook maar even opgezocht. Een live album. Met een fantastisch nummer. Unchain the Earth. Prachtige boodschap.

Koppelen maar los op die aarde. Unchain the earth. Gooi de kettingen er vanaf. Bevrijd het. Goed, ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet gaan draaien. Dat heb ik niet zo vaak. Maar ik denk, ja, wat zou ik nu doen? Ik had natuurlijk wel wat klaarstaan hoor. En toen dacht ik, ja, toch maar Hotel California nog even ten afsluiting van een mooie vakantieperiode. Toch? Dus september, dan kunnen we langzaam. Nou ja, er zijn nog mensen die zitten natuurlijk in een caravannetje in Luxemburg. Er zijn ook mensen die staan te swingen in Alexandrië op hun eigen verdieping. Terwijl de bovenburen net weg zijn. Ja, dat heb je zo. Geniet van dit mooie trompetspel van de Eagles. Ik moet nog 3 weken wachten met de nieuwe John Holden. Maar hij is zo mooi. Kan ik tussendoor wel even vertellen? Ja. Olé. Nou, gaan we even genieten van het mooie weekje.

Nou, doe dan ook gelijk maar even voor mij klappen, want het programma is bijna afgelopen. Ja, ik heb nog één plaatje, pas nog net, zeg maar, tussen... Ik zat te kijken en denk, ja, wat gaan we nog draaien als laatste plaat? Want ja, als de Eagles daar 8 minuten van inpikken van mijn tijd. Goed, ik heb er één gevonden. En ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Met Peter. Hij komt uit Blik of live, dat weten we nog niet. Dat hangt er een beetje vanaf of ik wel of niet naar het concert ga. Maar ik ga in ieder geval nu naar de laatste plaat. Die is van Andrew Latimer en heet Clock Upon the Wall. En daar moet ik ook op letten. Ja.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klossen. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Let's go. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.
1: I will survive without you.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wiegen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.